Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zou zomaar kunnen.
1: Nou, je weet het niet.
0: Zingt Jack Johnson Upside Down. Het is 6:09.
1: Een taakstraf van 180 uur. Die straf krijgt de Almeerder Frank Giltay voor fraude met geld van de nationale politie. De inmiddels 64-jarige Almeerder was jaren voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie, maar raakte in 2016 een opspraak. En dat had te maken met grote bedragen die hij namens de politie uitgaf en de gebrekkige verantwoording die hij daarover gaf.
0: Redacteur Rob Woning die heeft deze zaak gevolgd. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Die zaak Giltay, het is dus al even geleden. En ik dacht dat die Frank Giltay allang veroordeeld was.
2: Ja, maar er kwam dus nog wel achteraan. Er was uitgebreid onderzoek gedaan in 2020. 4 jaar later, dus nadat het zaak aan het rollen kwam, is hij veroordeeld destijds voor fraude en bedrog. Tot 1,5 jaar cel. Maar hij is dus in beroep gegaan. En dat hoge beroep is dus pas dit jaar, 6 jaar later, is dat ook behandeld. En de uitspraak is onlangs gepubliceerd.
1: Ja, die zaak, hoe zat dat ook alweer? Was best wel smeuïg, kan ik
2: zeggen. Ja, klopt. 2016 kwam het aan het rollen in eerste instantie door het geld wat uitgegeven werd door de Centrale Ondernemingsraad. Exorbitant is een woord wat dan gelijk al opdook. Ze gaven luxe feestjes, organiseerden een cruise. En er werden heel prijzige vergaderlocaties gekozen. Best wel vaak in Almere, omdat hij daar woonde. Toen kwam er eerst een intern onderzoek bij de politie. En daar rees ook al snel vermoedens van corruptie. Er werd veel geld uitgegeven, maar de verantwoording van die bedragen die rammelde ook. Dan stond er een vrij algemene beschrijving. En er was eigenlijk helemaal niet duidelijk waar dat geld nou precies aan uit was gegeven. En daarna werden ook valse facturen gevonden. En dan stonden bijvoorbeeld diensten of spullen op die werden in rekening gebracht aan de politie. Maar die leken in werkelijkheid bij Giltay persoonlijk te zijn geleverd. En uiteindelijk heeft de korpschef om die reden in juni 2016 aangifte gedaan tegen de OR-voorzitter.
0: Ja, het was ook landelijk nieuws, hè?
2: Toen wel, ja, zeker. Sprak echt tot de verbeelding. Kijk, de politie, hè, die moet toch een beetje het goede voorbeeld geven. Fraude en corruptie daar, dat is natuurlijk, ja, inderdaad, wat jij zei, smeuïg.

0: Speelt nog mee dat Giltay ook een vrij zichtbare politieman was. Die had veel contact met de vorige korpschef destijds. Valt ook op in de berichtgeving. Er is al vrij snel zijn volledige naam genoemd. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk een verdachte. En normaal gesproken dan werken we als journalisten met initialen. Maar ja, omdat hij zo zichtbaar was, werd eigenlijk altijd gewoon zijn naam genoemd. Ja, en dan de uitgaven zelf. Publiek geld van de politie. En het leek echt over de balk te worden gesmeten. Luxe feestjes dus, artiesten, champagne.
1: Ja, dat bleef ook niet bij twee flesjes, hè?
0: Nee, dat klopt. Ik wilde vertellen, maatpakken die hij had laten maken, maar inderdaad, die flessen drank. 198 flessen Prosecco zouden er bij zijn vrouw bezorgd zijn. Oh. En die rekening werd dus later bij de politie gedeclareerd.
1: Oh, ongelooflijk, ja.
2: Maar ja, hij raakte dus niet alleen in opspraak, maar hij werd natuurlijk ook vervolgd.
0: Klopt, en, bijzondere volgorde. 28 december 2017 werd bekend dat hij ontslagen was. En een dag later kwam het bericht dat hij vervolgd zou worden. En dat had dus te maken met die spullen en de bedragen die hij namens de politie declareerde. En ja, die ook bij hem privé terechtkwamen. Dat was echt, corruptie leek het te zijn. Er was bijvoorbeeld een factuur voor fotowerk van duizenden euro's. En uiteindelijk bleek dat dan een dure lens bij hemzelf voor zijn camera thuis bezorgd was. Ook zijn vrouw, die had meegeprofiteerd, zei de Openbaar Ministerie. En een onderneemster, die veel voor de politie organiseerde in die tijd. Die moesten zich voor de rechter verantwoorden. En er zijn in die tijd ook best wel invallen geweest bij onder andere horecazaken in Almere.
1: Ja. En hij is dus veroordeeld, hè?
0: Ja, wat ik zei, 2020, half jaar cel voor fraude en bedrog. Dat was wel lager dan de eis. Rechtbank zei toen, dat komt. We hebben ook gezien dat het toezicht op Frank Giltay en de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad, ja, dat was bij de politie best wel slecht. En zelfs nadat er over aan de bel getrokken was, toen kon de ondernemingsraad toch nog een tijd doorgaan met geld uitgeven. Zijn vrouw kwam dus ook voor de rechter. Die kreeg destijds een werkstraf van 40 uur. Mm-hmm. En onderneemster, die dus veel voor de politie organiseerde, die kreeg 80 uur werkstraf destijds.
2: Ja, en het is nu 2026. En dit jaar dus dan pas het hoger beroep.
0: Ja, 6 jaar later dus.
2: Dat is later.
0: Best wel. Ja. En wat opvalt is dat zowel Giltay als de twee dames die voor de rechter kwamen, procesafspraken hebben gemaakt met het Openbaar Ministerie. Ja, dat betekent eigenlijk dat je akkoord gaat met wat de rechter bewezen acht. Dat je niet meer in beroep gaat. Ja, in het hoger beroep ben je dan al. Maar dan kan je nog in cassatie gaan hebben, de Hoge Raad. Maar daar zie je dus vanaf. In het eind van de procedure hebben ze ook niet besloten om nog allemaal getuigen te laten horen. En dan wordt de straf dus definitief. Gerechtshof heeft ook ingestemd met die procesafspraken. Dat moet ook altijd nog. Nou ja, en wat wel bijzonder is, het is dus laat behandeld, maar de straf is nu ook rekening gehouden met het feit dat de zaak zo lang is blijven liggen. Meer dan 10 jaar geleden waren de feiten en de veroordeling, oorspronkelijk was het dus 6 jaar geleden al. En de andere twee, de dames, zijn echtgenoten dus en die onderneemster, die hebben nu alleen een voorwaardelijke taakstraf gekregen. Ook een lichtere straf.
1: Ja. Hoe kan het dat zo'n zaak zo lang blijft liggen? Dus 6 jaar?
0: Ja, ik heb dat natuurlijk gevraagd aan het gerechtshof. Ja. Arnhem-Leeuwarden. Ze geven niet echt antwoord specifiek dan voor zo'n zaak. Maar ze zeggen wel, ja, je moet wel weten, de afgelopen jaren zijn er capaciteitsproblemen geweest. Bij het Openbaar Ministerie. Ook bij het Hof. En er zijn nog wel meer redenen waarom zaken soms lang blijven liggen. Als je meerdere verdachten bij een zaak hebt, je moet natuurlijk wel alle advocaten op een dag op zitting zien te krijgen. En agenda's zijn lastig te matchen dan. En dan heb je nog het fenomeen dat er ook zaken zijn met meer maatschappelijke impact. Dus bijvoorbeeld met geweld, waar kinderen bij betrokken zijn. Ja, die gaan ook gewoon voor. Gerechtshof zijn nog wel. In 2024 hebben we ook al eens een zitting gehad. Dat was een regiezitting. Dan kijk je gewoon hoe ver de zaak staat. Nou ja, en daarna zijn dus nog wel wat getuigen gehoord. Ja, en uiteindelijk heeft dat dus geleid tot die procesafspraken.
2: Redacteur Rob Boning, dankjewel.

0: The American Girls van Harry Styles. Het is 18 minuten over 6.
1: Wat voor weer gaat het vandaag worden? Diana Woei, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wordt het vandaag net zoals vorige week regenachtig? Of gaan we juist meer zon verwachten?
2: Nou, van alles wat. Van alles wat. Ja, maar ik voel wel dat de herfst eraan komt, hè?
1: Ja?
2: Ja, ik heb het.
1: Ja, het was fris.
3: Waar voel je dat aan?
2: Nou, het wordt steeds frisser.
3: Oh, zo. Ja, ja. Ik voel het vanochtend ook.
2: Ja, ja. Op het moment ligt de temperatuur ook al rond een graad of 9. Ja, zo koel is de afgelopen weken niet geweest.
1: Nee.
3: Dus, ik vind het stiekem wel lekker eigenlijk.
2: Ja, ik vind het ook wel lekker.
1: Nou, maar ik had gisteren ook op Lowlands ook een jasje aan. Want ik dacht, het is me toch even te fris.
3: Ja, snap ik.
2: Ja, nou ja, inderdaad. Dat jasje dat hou ik dus vandaag en morgen ook nog wel bij de hand. Maar woensdag, donderdag, dan lijkt het gewoon weer zomer. Dus we krijgen van alles wat. We hebben vandaag een hele mooie dag, toch wel. Het is vrij helder op het moment. De zon kunnen we straks zien opkomen. En ja, de eerste uur van de ochtend is dus wel fris. Maar vanmiddag hebben we dan ongeveer de normale waarde voor de tijd van het jaar. Zo'n 21, 22 graden bij een matige oostenwind. Maar op het moment houdt de wind het rustig. En kunnen er her en der een paar lokale mistbanken voorkomen. Nou ja, een mooie zomerdag. Misschien een enkel buitje. Maar ik verwacht dat het zo goed als droog zal blijven. Nou, vanavond en vannacht dan vrij helder en droog. De temperatuur daalt dan niet verder dan een graad of 13. Dus het wordt wat milder. Want de wind die blijft toch wel een beetje matig doorwaaien. Nou, morgen ook een hele mooie zomerdag. Volop zonneschijn. Nog meer zon dan vandaag. Maar wel later op de dag wat hoge sluierbewolking. Maar ik denk dat die geen regen zullen gaan opbrengen. En morgen temperatuur vergelijkbaar met vandaag zo'n 22, misschien zelfs wel 23 graden.
1: Ja, maar die temperatuur die gaat wel omhoog.
2: Die gaat omhoog. We krijgen een paar zomerse dagen. Woensdag en donderdag. De lucht wordt ook klam. En dat betekent dus wel in Nederland dat er gewoon wat regen- en onweersbuien kunnen gaan ontstaan. Ja, en ik verwacht toch wel ook wel zwaar onweer. En dan met name in de nacht naar vrijdag toe en vrijdag overdag kunnen het toch wel pittige buien zijn.
1: Ja, ik zag voorspellingen inderdaad dat er heel veel activiteit in de lucht zou zitten. Ik heb daar al meerdere berichten over gezien dat het er best wel heftig onweer kan zijn.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Zeker als je echt hele vochtige lucht krijgt. En dat krijgen we dus woensdag en donderdag. Ja, dan kun je er vergif op nemen dat het dus pittige buien
3: kan. Maar ook overdag?
2: Nou, dat tijdstip dat is natuurlijk heel lastig op dit moment. Maar de meeste modellen berekenen ze in de nacht naar vrijdag toe en vrijdag overdag.
3: Okay.
1: En je zegt inderdaad vochtige lucht, dus dan kan het ook wat klam aanvoelen, denk ik.
2: Ja, en de nachten worden ook wat milder dan weer. Een minima van zo'n 15, 16 graden. Maar goed, het koelt toch wel nog aardig af, hoor. Het wordt niet echt klamme nachten. Dan hebben we in het weekend weer hele andere temperaturen, want de wind die draait naar het westen. En dan hebben we weer gematigd weer in het weekend met af en toe een bui. Dus deze week van alles wat.
3: Okay. Ja, dan dank je wel.
1: Het einde van de zomer dat nadert alweer. En veel planten zijn gebloeid en zien er wat door uit. Ja, dan is de verleiding groot om ze te snoeien. Maar wacht daar nog even mee, want die uitgebloeide planten zitten vaak vol zaad. En die zijn weer goed voor de nieuwe plantjes van volgend jaar.
3: Tineke Albert Zuidband is expert op het gebied van zaden kweken. Dat oogsten en bewaren van zaden is volgens haar een kunst op zich.
4: Het is heel mooi om dat proces te volgen. Van zaaien tot en met weer de hele cyclus. Tot en met weer je eigen zaaizaad. En meenemen naar het volgende jaar. Want dat is op zich ook al een kunst op zich. Van hoe oogst je het? De korreltjes moeten goed droog zijn. Maar ook de bewaring is een belangrijke factor. Koel en droog zijn twee hele belangrijke factoren. Die van invloed kunnen zijn op de kiemkracht van zaden voor het jaar erop. Als je het vochtig weglegt. Ja, dan kan je het eigenlijk wel vergeten. Bij sommige rassen.
3: Je hebt laten zien net van hoe je zaden oogst. En dan?
4: Zou ik ze nog een paar dagen op de krant drogen of in de zon buiten als het mooi weer is. En op de centrale verwarming of op een droge plek die niet te heet wordt. Daar laten nadrogen en dan in een papieren zakje op een koele droge plek bewaren. Je kan het ook in een plastic zak in de koelkast doen. Je kan het zelfs vacuumeren en in de vriezer doen. Dan kan je het voor meerdere jaren bewaren. Maar gewoon koel en droog. Dat is het belangrijkste.
5: Op haar boerderij in Band kweekt Tineke allerlei groenten, zoals tuinbonen en pultjes met zaad dat nog van haar grootouders afkomstig is. Veel telers gebruiken zaad van zaadbedrijven dat speciaal is ontwikkeld voor een goede oogst. Dat levert vaak mooie groenten op, maar boeren moeten dan wel ieder jaar nieuw zaad kopen. En doordat veel telers hetzelfde zaad gebruiken, kunnen ziektes zich makkelijker verspreiden. Tineke doet dat anders. Zij bewaart zaad van haar beste planten en zaait dat ieder jaar opnieuw uit. Zo ontwikkelt ze rassen die goed passen bij de bodem en het klimaat in Flevoland. Een goed voorbeeld hiervan is een spinaziesoort die Tineke zelf gekweekt heeft.
4: Ja, daar ben ik nou al, nou, denk ik al 12 jaar nu mee bezig. Sinds kort heb ik het ras aangemeld bij de Raad van Plantenrassen. En is het dus erkend ook als, voldoet het dus aan de DUS-criteria, Distinctive, Uniform en Stability. Dat zijn criteria die, ja, waar ze op selecteren en dan kom je op de zadenlijst te staan, de Europese zadenlijst.
2: En waarom is jouw spinazie dan zo bijzonder?
4: Ja, omdat hij dus geen wolf, niet gevoelig is voor wolf. En dat is ook weer een schimmel die, waar spinazie veel last van heeft.
5: En dat begint allemaal met zelfzaadoogsten.
4: Ja, kijk, dit is dus wilde venkel. Oh, kijk, het valt er al af, het zaad. Zie je dat? Je hebt een hele mooie, nu al een oogst voor volgend jaar.
0: Kijk, zometeen.
1: Dat is wijs advies, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, zometeen de berichten buiten de provincie. Onder andere berichten over patiënten die met endeldarmkanker te maken krijgen. Die kunnen nu een nieuwe behandeling krijgen. En die is dan effectiever dan wat ze nu hebben bedacht. Wat ze eerder hadden bedacht.
0: Dat klinkt toch als goed nieuws.

0: Don't Stop van Fleetwood Mac. Het is alweer 6:58. En dat betekent dat we snel doorgaan met de berichten van binnen- en buitenland.
1: Ja. 5 fans van voetbalclub Cambuur hebben gisteren brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Vanuit het Feyenoord-uitvak werd na 12 minuten massaal vuurwerk afgestoken. Een deel werd naar de familietribune gegooid en een vuurwerkbom ontploft op een paar meter van Feyenoord-keeper Ernst. Scheidsrechter Makkeli legde de wedstrijd in Leeuwarden ruim 20 minuten stil. Maar ja, werd toch uitgespeeld.
2: Ik heb ook te maken met de openbare orde en de veiligheid rondom het stadion vanuit de politie. Ja, en op last van de KNVB en de burgemeester is gezegd, we gaan door.
1: Ja, volgens Cambuur waren alle fans gefouilleerd. De KNVB gaat het nieuwe vuurwerkincident uitgebreid bespreken in het wekelijkse overleg.
0: Patiënten met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak helemaal verwijderd. Met vaak een stoma voor de patiënt als gevolg. Nou, uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook tot genezing leidt. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden, zegt deze oncologisch chirurg van het Radboud UMC.
3: Met een grote operatie die we moeten doen, als we dus de hele endeldarm moeten weghalen, zien we toch ook dat we de zenuwen kunnen beschadigen en dat mensen dus plasproblemen kunnen krijgen, maar ook seksuele functiestoornissen. En dat is ook met zo'n kleine behandeling of met alleen bestraling en chemotherapie zien we dat ook eigenlijk niet. Dus daar zie je dus dat die complicaties veel minder vaak optreden.
0: Tot zover wat berichten van buiten deze provincie.
4: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
0: Zo is het maar net. En nu is het 6:30.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Een man die verdacht wordt van het stelen van €2400... van een oudere dame uit Almere heeft zich dit weekend gemeld bij de politie. Dat deed hij nadat er herkenbare beelden van hem te zien waren bij Omroep Flevoland. De slachtoffer werd deze zomer gebeld door een nep bankmedewerker. De vrouw werd gevraagd om haar pinpassen in een envelop te stoppen om zogenaamd een frauduleuze overboeking tegen te gaan. Nou, die envelop werd opgehaald door een koerier en daarna was er geld van haar rekening verdwenen. De politie moet de verdachte nog verhoren. Uitzendbureau Werkpost en een aantal vastgoedondernemers op Urk hebben de gemeente Urk voor de Raad van State gesleept. Ze willen dat de hoogste bestuursrechter een streep zet door een gemeentelijk huisvestingsplan voor arbeidsmigranten. De gemeente Urk wil grote woonlocaties voor arbeidsmigranten bouwen om zo particuliere huisvesting tegen te gaan. Werkpost is eigenaar van meerdere panden waar in totaal zo'n 150 buitenlandse uitzendkrachten wonen. En het uitzendbureau is bang dat dat straks niet meer kan. 3 mannen zijn aangehouden voor een schietincident aan de Serviëstraat in Almerepoort 2 weken geleden. De verdachten komen uit Ridderkerk, Warnsveld en Amsterdam. Het is nog niet bekend wat hun betrokkenheid is bij de schietpartij. Eerder hield de politie al 2 andere verdachten aan voor het incident. En Frank Giltay, de voormalig voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie, hoeft niet de gevangenis in voor fraude met tienduizenden euro's politiegeld. De 64-jarige Almeerder heeft in hoger beroep 180 uur werkstraf gekregen. De rechtbank had hem 6 jaar geleden een 30 jaar cel opgelegd. Het gerechtshof liet bij de lagere straf meewegen dat de fraude al ruim 10 jaar geleden plaatsvond en dat de behandeling van het hoger beroep 5 jaar op zich liet wachten. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws vind je op de website en natuurlijk ook in onze app.
6: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar met Oostenrijks kenteken van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het komt te staan op een geheime plek, dicht bij het front, en is bedoeld voor levensreddende operaties. En de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt.
7: Een heel goedemorgen. Het is vandaag best aardig zomerweer in Lelystad. Naast bewolking komt de zon met enige regelmaat tevoorschijn. Er kan een enkele bui ontstaan, maar ik denk dat het overwegend droog zal blijven. Vanmiddag ligt de temperatuur om en nabij de normale waarde voor de tijd van het jaar. Dat is ongeveer 22 graden. Daarbij waait een matig oostenwind. Vanavond en vannacht vrij helder en droog. De wind blijft lichtjes doorwaaien vanuit het oosten. Daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 13. Morgen droog en veel zon. Later vanuit het zuiden hoge sluierwolken. Met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag nog hogere temperaturen tot 26 graden. Wel is de lucht onstabiel. Dat betekent dat naast de zon ook een paar stevige regen- en onweersbuien kunnen ontstaan.
1: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, een melding voor de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Wezep is de weg afgesloten vanwege een ongeluk met een bus. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Daar ook een file op de A28 tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek. Doe je er 5 minuten langer over. Dan nog 2 flitsers gemeld, allebei op de A27. De eerste Hilversum Almere, bij Almere hectometerpaal 114,8. En ook de andere kant op, Almere Hilversum bij Almere bij hectometerpaal 112,3. Ja, het weekend zat natuurlijk weer vol met sport. En zometeen hoor je dus wat de uitslagen waren van de afgelopen sportweekend.
5: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Wake me up before you go go van Wham. Het is 7:07.
1: Tijd voor de sport. En we beginnen met Almere City. De club boekte vrijdagavond een overwinning op Vitesse.
0: In Arnhem was het. Hè. Daar werd het 0-3 mede dankzij een rake kopbal van de aanvoerder, Ferry Druif. Maar ja, scoorde hij nou echt met zijn hoofd?
2: Ik wil zeggen het hoofd, maar het was mijn arm. Hij zag het niet. Dus dan is het gewoon een goal. Daar was ik wel blij mee. Hij floot hem niet af, hij zag het niet. Dus prima.
1: Tja, als de scheids het niet ziet, dan telt hij. Hè?
0: Zo
1: werkt dat. Daarna volgden nog doelpunten van Dors en van Poku voor de Almeerders. Daarmee was de eerste uitzege van City een feit.
0: En dan van het betaald voetbal naar het amateurvoetbal. Flevo Boys uit Emmeloord bereidt zich voor op de competitie in de vierde divisie. Zaterdag werd het laatste oefenduel gespeeld. De Emmeloorders waren voor eigen publiek met 3-1 te sterk voor eerste klasser Blauw-Wit 34 uit Leeuwarden. Flevo Boys speelden 5 oefenduels, waarvan er 3 werden gewonnen. Trainer Arjen Postma, die is daar eigenlijk wel tevreden over.
3: Ja, jawel. Begonnen met Gene Muiden, fantastisch. Het was ook gelijk de beste wedstrijd van de voorbereiding. Maar dan ligt de lat gelijk hoog. En in de voorbereiding is het belangrijk dat iedereen fit wordt, iedereen minuten krijgt. En dat je soms dingen probeert. Heel veel goede dingen gezien en ook heel veel dingen wat gewoon beter kan en beter moet nog. Maar uiteindelijk wel tevreden.
1: De eerste competitiewedstrijd van Flevo Boys is zaterdag thuis tegen WHC.
0: En over 3 weken is de Challenge Almere Amsterdam, de triathlon. Een van de kanshebbers voor een podiumplek is triatleet Pim van Diemen, die vorig jaar tijdens het fietsen nog hard onderuit ging in het buitengebied van Zeewolde. De Amsterdammer is erop gebrand om zich te revancheren.
4: Ja, ik sta daar wel echt super gemotiveerd aan de start. Ik denk dat als ik langs de plek fiets waar het vorig jaar misging, dat wel even... Dat je er wel van terugdenkt en dan weer even extra motivatie krijgt. Ik ga er alles aan doen om daar zo goed mogelijk te presteren.
1: Ja, en Omroep Flevoland doet live verslag van de Almeerse triathlon. Zaterdag 12 september, de hele dag kun je dan kijken naar het zwemmen, fietsen en het hardlopen.

0: Open Light van Taylor Swift. Zometeen. De wat zaken die je misschien wel hebt gemist gisteravond op radio of tv?
1: Ja, je kan het lelijk vinden of je kan het heel prachtig vinden. Het havengebied van Rotterdam.
0: Rotterdam?
1: Rotterdam. In Dijkstra en even bij ter plekke vertelde de stadsgids Jenny van As waarom die havencultuur van Rotterdam zo uniek is.

0: Chariot van Gavin DeGraw. Wat zaak, gisteravond op Radio en TV.
1: In Zomergasten was internationaal onderhandelaar en oud-politicus Sigrid Kaag. Naast fractievoorzitter van D66 was ze onder meer ook ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties. Janine Albring die vroeg haar of ze ooit secretaris-generaal had willen worden. Dat is de hoogste functie binnen de Verenigde Naties.
2: Het is nog sterker. Ik ben ervoor benaderd. Dan is het de kwestie of je eigen land een inschatting maakt. Ze waren destijds bezig met de campagne voor de VN-veiligheidsraad, of het allemaal tegelijk kan. Nou, in mijn ervaring, Nederland is niet altijd het beste land om campagne te voeren. Dus het kon niet veel erbij hebben. Dus het is gewoon op zijn beloop gelaten. Ik heb daar nooit om getreurd, want ik leef niet voor functies.
1: Op 1 januari dan treedt de nieuwe secretaris-generaal aan. Alhoewel er in eerste instantie niet naar Europa gekeken zal worden voor een opvolger, sluit Kaag niets uit.
2: Als het op mijn pad ligt, dan steek ik mijn vinger op. En als je kijkt naar het nu, kan het heel goed zijn dat er op andere momenten inderdaad de rondes vast komen te liggen. Nou, dan kijkt men ook weer breder in de wereld. Het zijn altijd kansen en het is ook een beetje toeval.
0: En met het oog op morgen aandacht voor de campagne Denk voor je doorstuurt van UVSV. Dat is de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Het was 2,5 jaar geleden landelijk nieuws, de Banga-lijst die rondging in het Utrechtse studentenleven. Josephine Ang, voorzitter van UVSV, vertelde waarom ze de campagne juist nu nodig vinden.
3: We zien ook binnen onze vereniging, maar ook daarbuiten, dat het doorsturen van berichten nog steeds een dagelijks probleem is waar aandacht voor nodig is. We zijn ons vaak niet genoeg bewust van de gevolgen die één druk op de knop kunnen hebben.
0: Naast de campagne zijn er concrete maatregelen genomen, zei Ang.
3: We hebben bijvoorbeeld een nieuw meldkanaal waar mensen ook anoniem dingen kunnen melden. We hebben het protocol dus helemaal gaan aanscherpen. En bijvoorbeeld ook tijdens onze kennismakingstijd met het UUC geven we voor lezingen aan onze eerstejaars. En daar benadrukken we het belang van gelijk zijn, de gelijkwaardigheid en je grenzen aangeven en herkennen.
1: In Dijkstra en Evenblijte Plekken vertelde stuurvrouw en stadsgids Jenny van As wat de havencultuur van Rotterdam zo uniek maakt. Tijdens haar rondleidingen doet ze dat ook op een hele bijzondere manier.
4: Mijn naam is Jenny, ik ben hier aan het rozen. Ik heb zo oud en was over Rotterdam. Dat mag je over Zolderdeuts. Mensen me niet verzeen, namen ze allemaal Rotterdams gelend. Ja, kregen ze hier vrij daarbij.
0: Geweldig.
1: Ja, ik wil daar nu al naartoe.
0: Ja, ja.
1: De Rotterdamse haven, ja, dat is net een dorp volgens Van As. Iedereen kent elkaar. Maar ja, ze heeft niet één favoriete plek.
5: Als ik hier nu zit, hier bij Portlandis, en kijk zo, weet je, over de Maasvlakte, de zee, dan denk ik, dit is mijn favoriete plek.
1: Echt waar, ja.
5: Maar als ik op het SS Rotterdam sta, dan zeg ik dan weer, dit is mijn favoriete plek.
1: Ja, weet je, favoriete plekken dus niet, maar favoriete woorden heeft ze dan weer wel.
5: Echte Rotterdamse haventaal, ik denk dat dat toch blijft de gers. Oh ja joh, de reuzel loopt uit mijn reet als het heel erg heet is.
1: De reuzen lopen uit mijn reet als het heel erg heet is.
0: Ik hou hiervan.
1: Maar kun jij zeggen, oh ja joh, ze ken je net zo.
0: Oh ja joh.
1: Ja, dat doe je
0: en
1: goed.
0: En net zoals, ja toch niet Tom.
1: Ja,
0: ja. Ja, maar dan komt, ik heb een tante. Kijk, mijn vader is geboren in Maassluis. Dus vlak bij Rotterdam.
1: Dat is onder de rook van Rotterdam, zeg maar.
0: Ja, zeker. Dus die had dat ook wel een beetje. En achter heel veel dingen een T plakken.
1: Dat is heel makkelijk, hè? Dat is die Natsat Zee, toch? Een beetje zo,
0: Ik hou ervan. En mijn neven ook, die wonen nog in Maassluis. Ja, ik hou ervan. Ik vind Rotterdam een prachtig mooie stad.
1: Volgens mij is het heerlijk om daar te wonen.
0: Ik denk het ook wel. Ja, nou, toch
1: dat,
0: niet, hoor.
1: Dat was dus gisteravond op radio en tv.
0: Ja, toch, dat was het. Oké, dankjewel, hoor.
1: Dag, hoor.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik wil zeggen het hoofd, maar het was mijn arm.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik kijk een stukje opzij en ik reageer op mijn buurman naast mij eigenlijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Als je het vochtig weglegt, ja, dan kan je het eigenlijk wel vergeten bij sommige rassen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een man die verdacht wordt van het stelen van €2400 van een oudere dame uit Almere heeft zich dit weekend gemeld bij de politie. En uit zijn bureau Werkpost en een aantal vastgoedondernemers op Urk hebben de gemeente Urk voor de Raad van State gesleept. Inzet is de huisvesting van arbeidsmigranten.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Eerst een klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
11: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
10: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkeli legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
12: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
10: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, een melding voor de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Wezep is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk met een bus. Die afsluiting gaat waarschijnlijk tot na de avondspits duren vanavond. Meldt Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Door die afsluiting staat er ook een file tussen afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek op de A28. Daar doe je een kwartier langer over. En dan nog een file op de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Campus Zuid. Ben je ook 10 minuten langer onderweg. Zijn er nog een aantal flitsers. Allebei op de A27. A27 Almere-Hilversum bij Almere. Hectometerpaal 112,4. En de andere kant op Hilversum-Almere. Bij Almere. Hectometerpaal 114,8. Je luistert naar Flevoland is wakker. Van 24 augustus. Luxe feestjes, cruises en dure vergaderlocaties. Een Almeerse oud-politieagent organiseerde dat jarenlang met geld van de politie. Ja, wat voor straf hij nu krijgt in het hoger beroep, dat hoor je zo meteen van redacteur Rob Woning.
8: Ja, en Almere heeft er een nieuw festival bij. Het is niet bepaald alledaags. Wat er dan niet alledaags aan is, dat hoor je straks.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
18: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
20: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
21: Flevoland is wakker.

0: Nobody's Perfect van Davina Michel. Het is 9 minuten over 7.
1: Een taakstraf van 180 uur. Die straf krijgt Almeerder Frank Giltay voor fraude met geld van de nationale politie. De inmiddels 64-jarige Almeerder was jaren voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie, maar raakte in 2016 een opspraak. En dat had te maken met grote bedragen die hij namens de politie uitgaf en de gebrekkige verantwoording die hij daarover gaf.
0: Redacteur Rob Woning die heeft deze zaak gevolgd. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Die zaak Giltay, het is dus al even geleden. En ik dacht dat die Frank Giltay allang veroordeeld was.
2: Ja, maar er kwam dus nog wel achteraan. Er was uitgebreid onderzoek gedaan in 2020. 4 jaar later, dus nadat de zaak aan het rollen kwam, is hij veroordeeld destijds voor fraude en bedrog. Tot 1,5 jaar cel. Maar hij is dus in beroep gegaan. En dat hoge beroep is dus pas dit jaar, 6 jaar later, is dat ook behandeld. En de uitspraak is onlangs gepubliceerd.
1: Ja, die zaak, hoe zat dat ook alweer? Was best wel smeuïg, kan ik
2: zeggen. Ja, klopt. 2016 kwam het aan het rollen in eerste instantie door het geld wat uitgegeven werd door de Centrale Ondernemingsraad. Exorbitant is een woord wat dan gelijk al opdook. Ze gaven luxe feestjes, organiseerden een cruise. En er werden heel prijzige vergaderlocaties gekozen. Best wel vaak in Almere, omdat hij daar woonde. Toen kwam er eerst een intern onderzoek bij de politie. En daar rees ook al snel vermoedens van corruptie. Er werd veel geld uitgegeven, maar de verantwoording van die bedragen die rammelde ook. Dan stond er een vrij algemene beschrijving. En dan was eigenlijk helemaal niet duidelijk waar dat geld nou precies aan uit was gegeven. En daarna werden ook valse facturen gevonden. En dan stonden bijvoorbeeld diensten of spullen op die werden in rekening gebracht aan de politie. Maar die leken in werkelijkheid bij Giltay persoonlijk te zijn geleverd. En uiteindelijk heeft de korpschef om die reden in juni 2016 aangifte gedaan tegen de OR-voorzitter.
0: Ja, het was ook landelijk nieuws, hè?
2: Toen wel, ja, zeker. Sprak echt tot de verbeelding. Kijk, de politie, hè, die moet toch een beetje het goede voorbeeld geven. Fraude en corruptie daar, dat is natuurlijk, ja, inderdaad, wat jij zei, smeuïg. Speelt nog mee dat Giltay ook een vrij zichtbare politieman was. Die had veel contact met de vorige korpschef destijds. Valt ook op in de berichtgeving. Er is al vrij snel zijn volledige naam genoemd. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk een verdachte. En normaal gesproken dan werken we als journalisten met initialen. Maar ja, omdat hij zo zichtbaar was, werd eigenlijk altijd gewoon zijn naam genoemd. Ja, en dan de uitgaven zelf. Publiek geld van de politie. En het leek echt over de balk te worden gesmeten. Luxe feestjes dus, artiesten, champagne.
0: Ja, dat bleef ook niet bij 2 flesjes, hè?
2: Nee, dat klopt. Ik wilde vertellen, maatpakken die hij had laten maken, maar inderdaad, die flessen drank. 198 flessen Prosecco zouden er bij zijn vrouw bezorgd zijn. Oh. En die rekening werd dus later bij de politie gedeclareerd.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Maar ja, hij raakte dus niet alleen in opspraak, maar hij werd natuurlijk ook vervolgd.
2: Klopt, hè? Bijzondere volgorde. 28 december 2017 werd bekend dat hij ontslagen was. En een dag later kwam het bericht dat hij vervolgd zou worden. En dat had dus te maken met die spullen en de bedragen die hij namens

0: politie declareerde. En ja, die ook bij hem privé terechtkwamen. Dat was echt, corruptie leek het te zijn. Er was bijvoorbeeld een factuur voor fotowerk van duizenden euro's. En uiteindelijk bleek dat dan een dure lens bij hemzelf voor zijn camera thuis bezorgd was. Ook zijn vrouw, die had meegeprofiteerd, zei de Openbaar Ministerie. En een onderneemster, die veel voor de politie organiseerde in die tijd. Die moesten zich voor de rechter verantwoorden. En er zijn in die tijd ook best wel invallen geweest bij onder andere horecazaken in Almere.
1: Ja. En hij is dus veroordeeld, hè?
0: Ja, want ik zei 2020, half jaar cel voor fraude en bedrog. Dat was wel lager dan de eis. Rechtbank zei toen, dat komt. We hebben ook gezien dat het toezicht op Frank Kiltai en de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad, ja, dat was bij de politie best wel slecht. En zelfs nadat er over aan de bel getrokken was, toen kon de ondernemingsraad toch nog een tijd doorgaan met geld uitgeven. Zijn vrouw kwam dus ook voor de rechter. Die kreeg destijds een werkstraf van 40 uur. Mm-hmm. En onderneemster, die dus veel voor de politie organiseerde, die kreeg 80 uur werkstraf destijds.
2: Ja, en het is nu 2026. En dit jaar dus dan pas het hoger beroep.
0: Ja, 6 jaar later dus.
2: Dat is later.
0: Best wel.
2: Ja.
0: En wat opvalt is dat zowel Kiltai als de twee dames die voor de rechter kwamen, procesafspraken hebben gemaakt met het Openbaar Ministerie. Ja, dat betekent eigenlijk dat je akkoord gaat met wat de rechter bewezen acht. Dat je niet meer in beroep gaat. Ja, in het hoger beroep ben je dan al. Maar dan kan je nog in cassatie gaan hebben, de Hoge Raad. Maar daar zie je dus vanaf. In het eind van de procedure hebben ze ook niet besloten om nog allemaal getuigen te laten horen. En dan wordt de straf dus definitief. Gerechtshof heeft ook ingestemd met die procesafspraken. Dat moet ook altijd nog. En wat wel bijzonder is, het is dus laat behandeld. Maar de straf is nu ook rekening gehouden met het feit dat de zaak zo lang is blijven liggen. Meer dan 10 jaar geleden waren de feiten en de veroordeling. Oorspronkelijk was het dus 6 jaar geleden al. En de andere twee, de dames, zijn echtgenoten dus en die onderneemster, die hebben nu alleen een voorwaardelijke taakstraf gekregen. Ook een lichtere straf.
1: Ja. Hoe kan het dat zo'n zaak zo lang blijft liggen, dus 6 jaar?
0: Nou ja, ik heb dat natuurlijk gevraagd aan het gerechtshof, Arnhem-Leeuwarden. Ze geven niet echt antwoord specifiek dan voor zo'n zaak. Maar ze zeggen wel, ja, je moet wel weten, de afgelopen jaren zijn er capaciteitsproblemen geweest bij het Openbaar Ministerie, ook bij het Hof. Er zijn nog wel meer redenen waarom zaken soms lang blijven liggen. Als je meerdere verdachten bij een zaak hebt, je moet natuurlijk wel alle advocaten op een dag op zitting zien te krijgen. En agenda's zijn lastig te matchen dan. En dan heb je nog het fenomeen dat er ook zaken zijn met meer maatschappelijke impact. Dus bijvoorbeeld met geweld, waar kinderen bij betrokken zijn, ja, die gaan ook gewoon voor. Gerechtshof zijn nog wel. In 2024 hebben we ook al eens een zitting gehad. Dat was een regiezitting. Dan kijk je gewoon hoe ver de zaak staat. Nou ja, en daarna zijn dus nog wel wat getuigen gehoord. Ja, en uiteindelijk heeft dat dus geleid tot die procesafspraken.
2: Redacteur Rob Boning, dankjewel.

0: De Passenger van Alex Warren. Het is bijna 18 minuten over 7.
1: Ja, wat voor weer wordt het deze prachtige maandag 24 augustus. Diana Woei, goedemorgen.
2: Ja, je hebt het al een beetje verklapt.
1: Prachtig.
2: Ja.
1: Ja, kijk, daar hou ik van.
2: Ja, ja, het is schitterend buiten. Het is vrij helder, de zon is net op. Het is wel tamelijk fris, met de temperatuur nu net een graad onder de 10 graden. Dus 9 graden op het moment.
1: Ja.
2: Ja, daar heb je wel je jas nodig als je met de fiets gaat. En verder stijgt de temperatuur in de loop van de ochtend naar zo'n 16 graden. Dat is rond een uur of 11. En dan hebben we vanmiddag de normale waarde voor de tijd van het jaar. Zo'n 21, 22 graden. En daarbij staat niet al te veel wind vanochtend. Vanmiddag komt de wind vanuit het oosten. Windkracht 3 tot 4 op de meren. Nou ja, een mooie zomerdag dus.
1: Zeker, dat
2: genieten
1: klinkt,
2: ervan.
1: Dat klinkt prima.
2: Ja.
1: Ja, en dan de avond. Nou, vanochtend was het heel erg fris. 10 graden inderdaad. Ja,
2: vanavond
1: zijn.
2: Ja, nou, je merkt toch wel dat de herfst eraan komt. In ieder geval gisteravond had ik echt een jasje nodig. En ik denk vanavond ook. Alhoewel de wind matig blijft doorwaaien. Dus vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 13. Dus het wordt iets minder fris dan de afgelopen nacht. Want toen hadden we een minimumtemperatuur van zo'n 7 graden. Nou, morgen ook een mooie zomerdag. Met volop zonneschijn. Wel wat hoge sluierwolken in de loop van de dag. Maar ik verwacht dat het droog zal blijven. De temperatuur die doet er nog een schepje bovenop. Een maximumwaarde van zo'n 23, 24 graden. Nou, dat is heerlijk zomerweer.
1: Dat klinkt prima. En de dagen daarna, gaat die temperatuur nog omhoog?
2: Ja, nog verder omhoog inderdaad. Ja. Zomerse waarden komen op de kaarten te staan. Zo'n 26 graden als hoogste waarde voor de donderdag. Woensdag wordt het al een beetje klammig met zo'n 24, 25 graden. Er kan een enkel buitje voorkomen op de woensdag al. Maar de meeste buien verwacht ik in de loop van vrijdag. In de nacht naar vrijdag en vrijdagochtend. En dat kan toch wel zwaar onweer opleveren. Met lokaal heel veel regen.
1: Ja, maar dat het klam is, dat is niet zo'n hele lekkere zomerdag, denk ik. Of
2: nou, ja, ik vind dat nooit zo prettig inderdaad. Als je moet gaan sporten, dan breekt het zweetje uit.
3: En, nee, dat gaan we niet sporten.
1: Nee, dat sporten we niet.
3: Dan gaan we lekker in de tuin zitten. Ja.
2: Dus nee, dat zijn klamme dagen. Ja, ik heb wel een afspraak om te tennissen woensdagavond. Dus ja, dat wordt echt zweten. Maar goed, daarna volgt weer afkoeling. Na de stevige buien van de vrijdag hebben we dan in het weekend weer heel ander weer. Er waait een frisse westelijke wind. Er kan een enkel buitje voorkomen en de temperatuur is weer gematigd. Zo'n 21, 22 graden.
1: Nou, Diana Woei, dank je wel.
2: Ja, en we moeten trouwens nog wel iets vertellen over de totale maansverduistering.
3: Oh ja, waar is die?
2: Dat is vrijdagochtend. Ik hoop niet dat de buien dat verpesten. Want ik zit net te kijken. Er moet een helder moment zijn. Zo rond 6:15. Ja, dan moet je naar het zuidwesten kijken. Zo heel laag aan de hemel is de maan totaal verduisterd. En het begint al zo rond 3:30 in de nacht. Ja, dan kun je dus een totale maansverduistering zien.
1: Zo,
2: ja.
1: Dat is natuurlijk 6:15. Dat is in ons programma.
3: Ja, en dan gewoon naar kijken zonder brilletje.
2: Ja, nee, daar kan je gewoon naar kijken. Ja.
1: Zullen we even kijken of we het dan kunnen zien rond 6:15?
2: Ja, dan staan hier allemaal gebouwen in de buurt. Dan moet je wel vrij uitzicht hebben.
1: Nou, dan wordt het alweer niks.
3: Okay.
2: Ja.
3: Ja. En we gaan boven op dak staan.
2: Ja, dat zou ook nog kunnen. Ja.
1: Nou, daar gaan we even over praten.
3: Ja, misschien wil Diana dat wel doen. Nou ja, ja. In ieder geval. Dank voor nu.
2: Ja, graag gedaan.
1: Ja, dan gaan we verder met een nieuw, maar niet alledaags festival. Het Bosfestival Almera, waarbij wonderen en fantasie centraal staan. En gisteren was de eerste editie op stadslandgoed De Kempaan.
3: Ja, veel bezoekers hadden zich uitgedost als elfjes, ridders en andere figuren uit de sprookjeswereld. Organisator Marco Lipsius over het gratis evenement, waar ook veel live muziek werd gespeeld.
4: We zijn de rat. Draaiende kabouters, ze komen uit het sprookjesbos.
5: Cosplay, dus het is fantasy. We hebben heel veel standhouders die hun eigen spullen maken. Met wol, met natuurlijke producten, andere natuurlijke producten, heel veel leuke dingen. 70 kramen. En die mensen, ja, dat zijn al cosplayers. Mensen die zich echt verkleden en in hun rol gaan.
6: Ik ben zelf ook verkleed, maar ik doe niet echt een cosplay zelf. Het is eerder gewoon, ik verkleed me gewoon fantasieachtig. Dus ik vind het gewoon fijn om je te kleden zoals je voelt, I guess. En zo ook een beetje te connecten met mensen.
7: Past mooi bij de omgeving en bij de Keltische look van ook zulke events zoals dit.
8: En gratis, hè? Daar houden wij Nederlanders van. Gratis.
9: Billenblaas doet het natuurlijk ook altijd goed, vooral bij kinderen. Evelien Teunis brengt met haar collega's Bubbly Fairies tot leven.
10: Ja, geweldig. Kijk, Als je kijkt naar alle kindergezichtjes, fantastisch.
9: Duizenden bezoekers. Terwijl de gemeente Almere, die dit bosfestival heeft opgezet met Staatsbosbeheer, niet gek veel publiciteit hieraan heeft gegeven. Hoe kreeg jij hiervan te horen?
11: Via Facebook eigenlijk. Ja.
9: Dit gaat echt via app-groepen rond.
11: Ja, precies. Omdat je vaker naar dit soort dingen heen gaat. Komt in je algoritme en zo. En dan zie je ook dat anderen er naartoe gaan.
9: Veel steentjes zijn er. Met natuurlijk allerlei gadgets die horen bij de wonderlijke fantasiewereld. Verkoopster Manuele Schuil.
12: Ik verkoop edelstenen, maar ook spirituele cadeauartikelen. Ik ben zelf wel altijd een festivalganger geweest om te lopen. En ik dacht, ik ga het gewoon uitproberen. Want ik voel dat ik hier goed tussen pas bij deze mensen die hier komen.
5: Dit is de eerste editie. Dus natuurlijk altijd even kijken van, we zijn gratis evenement. Komen er mensen op af en hoe gaat dat? Nou, vanaf het moment dat we open waren, 1 minuut later stond het al echt vol met mensen. Dus dat is zeker goed. We moeten natuurlijk evalueren of het gebied het aan kan. Want ik denk als we het nog een keer doen, wordt het alleen maar groter. Dat moet hier ook passen. Maar tot nu toe zijn we heel erg enthousiast.
13: Laat het maar lekker uitbreiden. Laat maar nog een keer komen. Zeker.
14: Ja, volgend jaar weer hoop ik.
1: Ja, dat zal dus blijken na de evaluatie. Of er dus een vervolg komt op Bosfestival Almere. Een verslag was dit van Rocher Dankelui.

0: Hou je van gezelligheid, het Hollandse lied, theater of Flevolands podiumtalent? Dan is Herberg Flevoland het programma voor jou.
1: In Nederland komt de auto altijd voor je rijden, maar in Amerika pakken ze je van achteren.
2: Ja.
1: Daarom kom ik ook zo graag in Amerika.
0: Met experts die tips geven op het gebied van financiën, opvoeding, juridische zaken, gezond leven, auto's en nieuwe media. Ook Kiek de Kiekendief mag niet ontbreken. Herberg Flevoland, het programma tijdens de koffie en de lunch. Elke werkdag vanaf 11 uur bij Flevoland, op radio en tv.

0: minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucy Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
10: Flevoland met het regionieuws.
11: Een man die verdacht wordt van het stelen van €2400 van een oudere dame uit Almere heeft zich dit weekend gemeld bij de politie. Dat deed hij nadat er herkenbare beelden van hem te zien waren bij Omroep Flevoland. Het slachtoffer werd deze zomer gebeld door een nep bankmedewerker. De vrouw werd gevraagd om haar pinpassen in een envelop te stoppen om zogenaamd een frauduleuze overboeking tegen te gaan. De envelop werd opgehaald door een koerier en daarna was er geld van haar rekening verdwenen. De politie moet de verdachte nog verhoren. Uitzendbureau Werkpost en een aantal vastgoedondernemers op Urk hebben de gemeente Urk voor de Raad van State gesleept. Ze willen dat de hoogste bestuursrechter een streep zet door een gemeentelijk huisvestingsplan voor arbeidsmigranten. De gemeente Urk wil grote woonlocaties voor arbeidsmigranten bouwen om zo particuliere huisvesting tegen te gaan. Werkpost is eigenaar van meerdere panden waar in totaal zo'n 150 buitenlandse uitzendkrachten wonen. Het uitzendbureau vreest dat dat straks niet meer kan. Drie mannen zijn aangehouden voor een schietincident aan de Serviëstraat in Almerepoort 2 weken geleden. De verdachten komen uit Ridderkerk, Warnsveld en Amsterdam. Het is nog niet bekend wat hun betrokkenheid is bij de schietpartij. Eerder hield de politie al 2 andere verdachten aan voor het incident. En Frank Giltay, de voormalig voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie, hoeft niet de gevangenis in voor fraude met tienduizenden euro's politiegeld. De 64-jarige Almeerder heeft in hoger beroep 180 uur werkstraf gekregen. De rechtbank had hem 6 jaar geleden een 30 jaar cel opgelegd. Het gerechtshof liet bij de lagere straf meewegen dat de fraude al ruim 10 jaar geleden plaatsvond. En dat de behandeling van het hoger beroep 5 jaar op zich liet wachten. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op web en app.
12: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd met een Oostenrijkse touringcar waar scholieren in zaten. Die raakte van de weg na een botsing met een bestelbus. Er zouden minstens 20 gewonden zijn. De A28 tussen het Harde en Wezep blijft waarschijnlijk de hele dag dicht. De Oekraïne heeft voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio in Krasnodar is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie.
13: Een heel goedemorgen. Het is vandaag prima zomerweer in Flevoland. Naast bewolking komt de zon met enige regelmaat tevoorschijn. Er kan een enkele bui ontstaan, maar ik denk dat het overwegend droog zal blijven. Vanmiddag ligt de temperatuur om en nabij de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar, dat is ongeveer 22 graden. Daarbij waait een matige oostelijke wind. Vanavond en vannacht helder en droog. De wind blijft lichtjes doorwaaien vanuit het oosten. Daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 13. Morgen droog en veel zon. Later vanuit het zuiden hoge wolkensluiers. Met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag nog hogere temperaturen, tot de zomerse waarde van 26 graden. Wel is de lucht erg vochtig en onstabiel, dus er kunnen ook een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan.
2: Dankjewel Diana, dan de ANWB verkeersinformatie. Een melding voor de A28 Amersfoort-Zwolle. Je hoorde het net al in het nieuws. Tussen het Harde en Weesup is de weg dicht. Komt door ongeluk met een bus. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Gaat nog de hele dag duren. Daardoor ook file op die A28. Groningen-Amersfoort tussen afrit Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek ben je een kwartier langer onderweg. En ook op de N50 daardoor een file. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek ben je een kwartier langer kwijt. En ook nog een file op de N309 Epedronte tussen de N310 en Walibi-Holland. Door de uitloop van Lowlands doe je daar 5 minuten langer over. Ook nog flitsers gezien, 2 in totaal op de A27 allebei. A27 Hilversum Almere, bij Almere hectometerpaal 115,2. En ook de andere kant op staan ze ook bij Almere hectometerpaal 112,3. Zometeen in Flevoland is wakker. Nog 2 maanden en dan is het grote moment voor de Emmeloordse Hans Stoffers. Dan doet hij namelijk mee aan het EK zwemmen voor doven en slechthorenden. Hoe hij zich daarop voorbereidt, hoor je zometeen.
14: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: voor de line van Madonna. Het is 19 minuten voor 8.
1: Hans Stoffers uit Krijl die is zich druk aan het voorbereiden op het EK zwemmen voor doven en slechthorenden. In het zwembad het Bosbad in Emmeloord is hij bijna elke dag aan het trainen.
0: Stoffers komt eind oktober in Duitsland in actie op de 50 meter vlinderslag. Het verslag is van Han Dijkstra.
2: De zwemmer uit Noord-Oostpolder hoort met beide oren ongeveer 20%. Met zijn gehoorapparaten komt hij in het dagelijks leven tot bijna 90% en kan hij zich prima redden. Maar in het zwembad, zonder die apparaten, is dat een heel ander verhaal.
3: Bij normale wedstrijden, ik zwem ook het Nederlands kampioenschap. Alleen dan hoor ik het startsignaal niet. Ik kijk een stukje opzij en ik reageer op mijn buurman naast mij eigenlijk. Dus ik reageer altijd later en vooral op sprintafstanden heb ik daar een nadelig effect van.
2: Maar je zou toch ook bij gewone wedstrijden dan een lamp kunnen gaan gebruiken?
3: Ja, klopt. Alleen dat zijn dure technologie is vrij duur. Je merkt alleen bij echte Olympische Spelen of het wereldkampioenschap dat daar in de duurdere startblokken een lamp verwerkt zit.
2: Stoffers voelt zich als een vis in het water. Zwemmen geeft hem zelfvertrouwen. En dat is bijzonder, want juist tijdens het zwemmen liep hij vroeger zijn gehoorbeschadiging op.
3: Ja, klopt. Ja. Door babyzwemmen. Dus uiteindelijk babyzwemmen is heel leuk en heel fijn voor baby's. Alleen het is heel belangrijk dat de oren goed droog gemaakt worden. Ik kreeg oorontstekingen. Niet 1, niet 2, niet 40, maar heel veel. En daardoor is mijn gehoor dusdanig achteruit gegaan dat ik nu echt zwaar slechthorend ben. Door de oorontstekingen die ik gekregen heb, in het slakhuis zitten allemaal voelsprietjes. En die zijn bij mij afgebroken. Dus de geluidsgolven die worden opgenomen door de voelsprietjes. Maar die doen het bij mij niet meer.
2: En geef je mensen dan soms ook advies als je ze ziet en je ziet ze de oren niet te droog maken? Let op.
3: Oh, absoluut. Ja, mijn teamgenootjes die zeg ik altijd, joh, even goed je oren droog maken. Maar ook mensen die naar een festival gaan, doe alsjeblieft oordopjes in. Eenmaal je gehoor kwijt, je krijgt het nooit meer terug. Maar het is wel een belasting mentaal de rest van je leven.
2: Stoffers maakt veel trainingsuren in het water. Maar voor de explosieve kracht die hij nodig heeft, is de zwemmer uit Krijl ook regelmatig in de sportschool te vinden. Alles staat in het teken van één doel, 50 meter vlinderslag op het EK. Stoffels is realistisch. Een medaille zit er volgens hem waarschijnlijk niet in.
3: En dat heeft ermee te maken dat het in Nederland niet een betaalde sport is. Zwemmen met een handicap. Alleen in andere landen is dat wel. Dus de concurrentie is oneerlijk. Ik hoop wel een finale plaats op de 50 vlinder.
2: Sowieso mooi om mee te gaan. Dat is jouw doelstelling. Je bent erbij.
3: Dat is wel de bedoeling, ja. En dan kan ik voor mezelf het boek sluiten. Ik zwem al sinds mijn 12e. Ik ben nu 30. Het kost heel veel tijd. Elke ochtend in het zwembad. Elke avond in de sportschool. Het is soms ook tijd voor andere dingen. En dit EK is echt mijn kers op de taart.
1: Zwemmer Hans Stoffers uit Krijl dus. En in oktober staat hij aan de start van het Europees kampioenschap voor doven en slechthorenden.
0: Ja, en als je mee hebt gekeken hoe hij aan het trainen is in die sportschool ook.
1: Ja, het is alles of niets bij hem.
0: Nou, dit is echt alles en dan in het kwadraat.
1: Ik heb echt met jaloersmakend zitten kijken.
0: Ik ook. Fantastisch. Ja, ik vind het zo knap hoe hoog hij springt. En zo'n zware bal tegen de muur gooien, weer opvangen. Ja,
1: ja, het is echt. En ook gewoon hoe snel die door het water heen gaat.
0: Ja.
1: Dolfijn. Bruno Mars ga je horen met On My Soul.

0: Ik ga denk ik meteen zwemmen vanmiddag.
1: Ja?
0: Na deze beelden van Hans Stoffers.
1: En dan wil je net als Hans Stoffers worden?
0: Nee, dat kan ik niet zo goed.
1: Maar je hebt wel motivatie gekregen om het zwembad in te gaan.
0: Nou ja, de borstkrol kan ik ook niet goed. Nee, de vlinderslag die hij doet al helemaal niet. Ja. Dus dan denk ik wel van, oh ja, ik zou dat wel een beetje aan willen schaven. Laat ik het voorzichtig zeggen.
1: Nou, probeer het, zou ik zeggen.
0: Ja, dat misschien.
1: Ik doe met de borstkrol mee, want dat is voor mij ook helemaal niks.
0: Nou, misschien als er iemand luistert, die denkt van, oh, ik wil Roy en Jolien wel een lesje geven. Dat mag.
1: Ja, graag. Want ja. Ik heb over 3 weken, ik ga meedoen aan die, niet aan de echte challenge Almere Amsterdam, maar we hebben zo'n business relay, heb je.
0: Ja.
1: Dat is 300 meter zwemmen. Maar ja, ik wil niet aankomen met de schoolslag, wat ik nu altijd doe.
0: Dat mag ook, hè?
1: Ja, weet ik, maar dat wil ik niet.
0: Nee, dat snap ik. Weet je wat je ook hebt? Je hebt ook de slow triathlon. En daar ga ik aan meedoen volgend jaar met een paar vriendinnen.
1: Nou, wat leuk!
0: Ja, en niet de volledige. Dan beginnen we met een kwart. Maar dan mag je dus de schoolslag doen.
1: En de kwart is ook al best aardig, hè?
0: En fietsen mag je. Ik heb ontzettend gelachen, want bij veelgestelde vragen stond...
1: Mag met een driewieler?
0: Mag ik ook meedoen met een elektrische fiets? Ja, dat mag dus. Ja, dat vind ik echt hilarisch. En je hoeft niet te hardlopen, je mag ook wandelen. Ja. Ah, elektrische fiets gaat me te ver. Nee. Ik ga wel op een gewone fiets.
1: Maar inderdaad, die borstkrol, hè, dat is op zich... Als je de blitz wil maken, dan moet je ook even de borstkrol doen. Dan,
0: ja,
1: die,
0: ja. Ja.
1: Dus nou, als iemand een tips heeft, 0320 28 50 50.
0: Ja, dat, of een lesje in het bad in Emmeloord mag ook.
1: Dat mag, ja, ja, okay, graag.
0: Daar gaan wij voor open, vinden we heel leuk.
1: Ja.
0: Nou goed,
1: dan,
0: de zaken die gisteravond voorbij kwamen op Radio en TV.
1: Ja, in Zomergasten was internationaal onderhandelaar en oud-politicus Sigrid Kaag. Naast fractievoorzitter van D66 was ze onder meer ook ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties. Janina Abbring vroeg haar of ze ooit secretaris-generaal had willen worden. De hoogste functie binnen de Verenigde Naties.
2: Het is nog sterker. Ik ben ervoor benaderd. Dan is het de kwestie of je eigen land een inschatting maakt. Ze waren destijds bezig met de campagne voor de VN-veiligheidsraad. Of het allemaal tegelijk kan. Nou, in mijn ervaring, Nederland is niet altijd het beste land om campagne te voeren. Dus het kon niet veel erbij hebben. Dus het is gewoon op zijn beloop gelaten. Ik heb daar nooit om getreurd, want ik leef niet voor functies.
0: Geloof jij dit? Geloof jij haar? Wat zij zegt?
1: Ik leef niet voor functies.
0: Ik heb het maar een beetje op zijn beloop gelaten. En ik leef niet voor functies. En ik vond het niet zo erg.
1: Kijk, persoonlijk, ik zou dat niet doen. Inderdaad, ik zou juist wel wat... Hey, het zou toch heel vet zijn als je natuurlijk...
0: Ik zou
1: dat,
0: er flink van balen.
1: Ja, want je bent namelijk al ondersecretaris-generaal.
0: En dan word je gevraagd.
1: Dus een logische opvolging zou dan secretaris-generaal zijn. Ja, ik denk niet dat het er zo koud liet. Maar oké, misschien in de toekomst, hè? Nou ja, op 1 januari treedt de nieuwe secretaris-generaal aan. Alhoewel er in eerste instantie niet naar Europa gekeken zal worden voor een opvolger. Ja, sluit Kaag niets uit.
2: Als het op mijn pad ligt, dan steek ik mijn vinger op. En als je kijkt naar het nu, kan het heel goed zijn dat er op andere momenten inderdaad de rondes vast komen te liggen. Nou, dan kijkt men ook weer breder in de wereld. Het zijn altijd kansen en het is ook een beetje toeval.
1: Nou, we gaan het zien.
0: Dat is waar, een beetje toeval. Met het oog op morgen was aandacht voor de campagne Denk voor je doorstuurt van UVSV. Dat is de Utrechtse Vrouwelijke Studentenvereniging. Het was 2,5 jaar geleden landelijk nieuws. De Banga-lijst die rondging in het Utrechtse studentenleven. Josephine Ang is voorzitter van UVSV. En zij vertelde waarom ze de campagne juist nu nodig vinden.
3: We zien ook binnen onze vereniging, maar ook daarbuiten, dat het doorsturen van berichten nog steeds een dagelijks probleem is waar aandacht voor nodig is. We zijn ons vaak niet genoeg bewust van de gevolgen die één druk op de knop kunnen hebben.
0: Naast de campagne zijn er concrete maatregelen genomen, zei Ang.
3: We hebben bijvoorbeeld een nieuw meldkanaal waar mensen ook anoniem dingen kunnen melden. We hebben het protocol te zijn gaan aanscherpen. En bijvoorbeeld ook tijdens onze kennismakingstijd met het USC... geven we voor lezingen aan onze eerstejaars. En daar benadrukken we het belang van gelijk zijn, de gelijkwaardigheid en je grenzen aangeven en herkennen.
0: Ah, vinden we heel goed dat ze dat doen.
1: Ja, dat vind ik ook, zeker. Ja. Ja. Van Utrecht gaan we naar Rotterdam. In Dijkstra en Everblij ter plekke vertelde stuurvrouw en stadsgids Jenny van As wat de havencultuur van Rotterdam zo uniek maakt. Tijdens haar rondleidingen doet ze dat ook, maar wel op een bijzondere manier.
4: Mijn naam is Jenny, ik ben hier aan het rozen. Je hebt zo ook etwas over Rotterdam, dat mag zelfs als Rotterdeutsch. Mensen me niet versteen, namen ze al een Rotterdams gelernt. Ja, kregen ze hier vrij daarbij.
1: Ja, die Rotterdamse haven, dat is net een dorp, volgens Van As. Iedereen die kent elkaar, Maar van al die plekjes die ze bezoekt, heeft ze niet één favoriete plek.
5: Als ik hier nu zit, hier bij Portlandis, en kijk zo, weet je, over de Maasvlakte, de zee, dan denk ik, dit is mijn favoriete plek.
1: Echt waar, ja.
5: Maar als ik op het SS Rotterdam sta, dan zeg ik dan weer, dit is mijn favoriete plek.
1: Geen favoriete plek, maar wel favoriete woorden.
5: De echte Rotterdamse haventaal, ik denk dat dat toch blijft, de Gers. Oh ja joh, de reuzen lopen uit mijn reet als het heel erg heet is.
1: De reuzen lopen uit mijn reet als het heel erg heet is.
0: Heet is, ja. Die ken ik nog niet.
1: Nee, ik ook niet.
0: Nee.
1: Maar dus, nou, ik heb het nu niet warm. Maar ik zal het waarschijnlijk deze week weer zeggen. De reuzen lopen uit mijn reet als het heel erg heet is. Nou, zoiets.
0: Ik vind hem grappig.
1: Ik ook. Gisteravond dus op radio en televisie.

0: beter kunnen bereiken. Samen maken we de toekomst van onze omroep.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik wil zeggen het hoofd, maar het was mijn arm.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ik kijk een stukje opzij en ik reageer op mijn buurman naast mij eigenlijk.
1: En dit is ook Flevoland.
4: Als je het vochtig weglegt, ja, dan kan je het eigenlijk wel vergeten bij sommige rassen.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
7: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
8: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Een man die verdacht wordt van het stelen van 2400 euro... van een oudere dame uit Almere... heeft zich dit weekend gemeld bij de politie. En uitzendbureau Werkpost en een aantal vastgoedondernemers op Urk... hebben de gemeente Urk voor de Raad van State gesleept. Inzet is de huisvesting van arbeidsmigranten.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
11: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
10: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio in Krasnodar is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
12: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
10: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel, dan de ANWB. Verkeersinformatie, een melding dus voor die A28. Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep is de weg dicht door een ongeval. Er wordt nu ook onderzoek gedaan. Waarschijnlijk duurt die afsluiting nog de rest van de dag. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Door die afsluiting een aantal files, onder andere dus op die A28... tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek ben je 10 minuten langer onderweg. De N50, Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek, 20 minuten vertraging. En ook de andere kant op tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen ben je een kwartier langer onderweg. En er staat nog een file op de N309 Epe-Dronten tussen de N310 en Walibi-Holland. Door de uitloop van Lowlands ben je daar 5 minuten kwijt. Dan nog wat flitsers gemeld, onder andere op de A27. Hilversum-Almere bij Almere, hectometerpaal 115,2. Op de A6, Lelystad-Muidenberg bij Lelystad, hectometerpaal 62,0. Op de N309 bij Elburg, hectometerpaal 30,1. En de laatste die staat op de N50 bij Enschede, hectometerpaal 263,0. Dit Flevoland is wakker van maandag 24 augustus. Zometeen het nieuws. Ja, luxe feestjes, cruises en dure vergaderlocaties. Een Almeerse oud-politieagent organiseerde dat jarenlang met geld van de politie. Wat voor straf hij nu krijgt in het hoge beroep, dat hoor je zometeen van redacteur Rob Woning.
9: Ja, en Almere heeft er een nieuw en niet bepaald alledaags festival bij. Waarom het niet alledaags is, dat hoor je zometeen.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.

0: Leren mediteren, zen.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Cold Heart. Elton John en Dua Lipa.
1: Een taakstraf van 180 uur. Die straf krijgt Almeerder Frank Giltay voor fraude met geld van de nationale politie. De inmiddels 64-jarige Almeerder was jaren voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de politie, maar raakte in 2016 een opspraak. En dat had te maken met grote bedragen die hij namens de politie uitgaf en de gebrekkige verantwoording die hij daarover gaf.
0: Redacteur Rob Woning die heeft deze zaak gevolgd. Rob, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Die zaak Giltay. Het is dus al even geleden. Ik dacht dat die Frank Giltay allang veroordeeld was.
2: Ja, maar daar komt dus nog wel achteraan. Er was uitgebreid onderzoek gedaan in 2020. 4 jaar later, dus nadat de zaak aan het rollen kwam, is hij veroordeeld destijds voor fraude en bedrog. Tot een half jaar cel. Maar hij is dus in beroep gegaan. En dat hoge beroep is dus pas dit jaar, 6 jaar later, is dat ook behandeld. En de uitspraak is onlangs gepubliceerd.
1: Ja, die zaak, hoe zat dat ook alweer? Was best wel smeuïg, kan ik
2: zeggen. Ja, klopt. 2016 kwam het aan het rollen in eerste instantie door het geld wat uitgegeven werd door de Centrale Ondernemingsraad. Exorbitant is een woord wat dan gelijk al opdook. Ze gaven luxe feestjes, organiseerden een cruise. En er werden heel prijzige vergaderlocaties gekozen. Best wel vaak in Almere, omdat hij daar woonde. Toen kwam er eerst een intern onderzoek bij de politie. En daar rees ook al snel vermoedens van corruptie. Er werd veel geld uitgegeven, maar de verantwoording van die bedragen die rammelde ook. Dan stond er een vrij algemene beschrijving. En dan was eigenlijk helemaal niet duidelijk waar dat geld nou precies aan uit was gegeven. En daarna werden ook valse facturen gevonden. En dan stonden bijvoorbeeld diensten of spullen op die werden in rekening gebracht aan de politie. Maar die leken in werkelijkheid bij Giltay persoonlijk te zijn geleverd. En uiteindelijk heeft de korpschef om die reden in juni 2016 aangifte gedaan tegen de OR-voorzitter.
0: Ja, was ook landelijk nieuws, hè?
2: Toen wel, ja, zeker. Sprak echt tot de verbeelding. Kijk, de politie, die moet toch een beetje het goede voorbeeld geven. Fraude en corruptie daar, dat is natuurlijk, ja, inderdaad, wat jij zei, smeuig. Speelt nou mee dat Giltay ook een vrij zichtbare politieman was. Die had veel contact met de vorige korpschef destijds. Valt ook op in de berichtgeving. Er is al vrij snel zijn volledige naam genoemd. Ja. Kijk, en dat is natuurlijk een verdachte. En normaal gesproken dan werken we als journalisten met initialen. Maar ja, omdat hij zo zichtbaar was, werd eigenlijk altijd gewoon zijn naam genoemd. Ja, en dan de uitgaven zelf. Publiek geld van de politie. En het leek echt over de balk te worden gesmeten. Luxe feestjes dus, artiesten, champagne.
0: Ja, dat bleef ook niet bij 2 flesjes, hè?
2: Nee, dat klopt. Ik wilde vertellen, een maat pakken die hij had laten maken, maar inderdaad, die flessen drank. 198 flessen Prosecco zouden er bij zijn vrouw bezorgd zijn. Oh. En die rekening werd dus later bij de politie gedeclareerd.
0: Ongelooflijk, ja.
1: Maar ja, hij raakte dus niet alleen in opspraak, maar hij werd natuurlijk ook vervolgd.
2: Klopt, bijzondere volgorde. 28 december 2017 werd bekend dat hij ontslagen was. En een dag later kwam het bericht dat hij vervolgd zou worden. En dat had dus te maken met die spullen en de bedragen die hij namens de politie declareerde. En ja, die ook bij hem privé terechtkwamen. Dat was echt corruptie leek het te zijn. Er was bijvoorbeeld een factuur voor fotowerk van duizenden euro's. En uiteindelijk bleek dat dan een dure lens bij hemzelf voor zijn camera thuis bezorgd was. Ook zijn vrouw, die had meegeprofiteerd, zei de Openbaar Ministerie. En een onderneemster, die veel voor de politie organiseerde in die tijd. Ja, die moesten zich voor de rechter verantwoorden. En er zijn in die tijd ook best wel invallen geweest bij onder andere horecazaken in Almere.
0: Ja. En hij is dus veroordeeld, hè?
2: Ja, want ik zei 2020, half jaar cel voor fraude en bedrog. Dat was wel lager dan de eis. Rechtbank zei toen, dat komt. We hebben ook gezien dat het toezicht op Frank Giltay en de uitgaven van de Centrale Ondernemingsraad, ja, dat was bij de politie best wel slecht. En zelfs nadat er over aan de bel getrokken was, toen kon de ondernemingsraad toch nog een tijd doorgaan met geld uitgeven. Zijn vrouw kwam dus ook voor de rechter. Die kreeg destijds een werkstraf van 40 uur. Mm-hmm. En onderneemster, die dus veel voor de politie organiseerde, die kreeg 80 uur werkstraf destijds.
1: Ja, en het is nu 2026. En dit jaar dus dan pas het hoge beroep.
2: Ja, 6 jaar later dus.
1: Dat is later.
2: Best wel. Ja. En wat opvalt is dat zowel Giltay als de 2 dames die voor de rechter kwamen, procesafspraken hebben gemaakt met het Openbaar Ministerie. Ja, dat betekent eigenlijk dat je akkoord gaat met wat de rechter bewezen acht. Dat je niet meer in beroep gaat. Ja, in het hoge beroep ben je dan al. Maar dan kan je nog in cassatie gaan hebben, de Hoge Raad. Maar daar zie je dus vanaf.

0: Ja, en in het eind van de procedure hebben ze ook niet besloten om nog allemaal getuigen te laten horen. Ja, en dan wordt de straf dus definitief. Gerechtshof heeft ook ingestemd met die procesafspraken. Dat moet ook altijd nog. Nou ja, en wat wel bijzonder is, het is dus laat behandeld, maar in de straf is nu ook rekening gehouden met het feit dat de zaak zo lang is blijven liggen. Ja, meer dan 10 jaar geleden waren de feiten en de veroordeling, oorspronkelijk was dus 6 jaar geleden al. En de andere twee, de dames, zijn echtgenoten dus, en die onderneemster, die hebben nu alleen een voorwaardelijke taakstraf gekregen. Ook een lichtere straf.
1: Ja. Hoe kan het dat zo'n zaak zo lang blijft liggen? Dus 6 jaar?
0: Ja, ik heb dat natuurlijk gevraagd aan het gerechtshof. Ja. Arnhem-Leeuwarden. Ze geven niet echt antwoord specifiek dan voor zo'n zaak. Maar ze zeggen wel, ja, je moet wel weten, de afgelopen jaren zijn er capaciteitsproblemen geweest. Bij het Openbaar Ministerie. Ook bij het Hof. Ja, er zijn er gewoon meer redenen waarom zaken soms lang blijven liggen. Als je meerdere verdachten bij een zaak hebt, je moet natuurlijk wel alle advocaten op een dag op zitting zien te krijgen. En agenda's zijn lastig te matchen dan. Ja, en dan heb je nog het fenomeen dat er ook zaken zijn met meer maatschappelijke impact. Dus bijvoorbeeld met geweld, waar kinderen bij betrokken zijn. Ja, die gaan ook gewoon voor. Gerechtshof zijn nog wel. In 2024 hebben we ook al eens een zitting gehad. Dat was een regiezitting. Dan kijk je gewoon hoe ver de zaak staat. Nou ja, en daarna zijn dus nog wel wat getuigen gehoord. Ja, en uiteindelijk heeft dat dus geleid tot die procesafspraken.
2: Redacteur Rob Boning, dankjewel. I've got 20.

0: Ja, toch een leuk plaatje van Ruben Hillen. 20 seconds. Nou, Diana gunnen we wat meer tijd natuurlijk, hè?
1: Zeker, want zij gaat vertellen dat het een stralende dag wordt, toch, Diana?
2: Ja, nou, en ik ben ook helemaal niet zo goed in die spelletjes, hoor. 30 seconds en zo, dus ik kan dat helemaal niet zo snel. Nee, ja, het is een stralende dag inderdaad.
0: Ja, hoe ga je dat uitbeelden?
1: Ja.
0: Dat het een stralende dag wordt.
2: Ja, ja, zeker op de radio. Ja, ja. Nou, mooi zonnetje erbij in ieder geval. En temperatuur op het moment 11 graden, niet al te veel wind. De temperatuur loopt snel op met veel zonneschijn. Halverwege de ochtend is het al zo'n 16 graden. De wind die gaat langzaam aantrekken en waait vanmiddag matig vanuit het oosten. Windkracht 10 tot 4 op de grote meren. En dan hebben we aangename waarden van zo'n 21, 22 graden op het warmste moment van de dag. Dus ja, heerlijke zomerdag.
1: Dat klinkt helemaal top. Ja, ja, en dan de avond. Kunnen we dan ook nog wat avondactiviteiten doen of koelt het te snel af?
2: Ja, nou, je hebt wel je jasje nodig, hoor. Okay. Had ik gisteravond trouwens ook wel nodig, want het wordt al snel weer frisser. Ja, en de zon die gaat al onder rond een uur of kwart voor 9. Dus de herfst die komt al een beetje aan. Je voelt het ook een beetje, hè? Er zit wat meer vocht in de lucht. Maar de komende nacht koelt het echter niet zo ver af als de afgelopen nacht. Toen hadden we een mintemperatuur van zo'n 7 à 8 graden. De komende nacht zo'n 12, 13 graden als minimumwaarde. Nou, morgen ook een mooie zomerdag. Veel zonneschijn, droog. Later op de dag wat hoge sluierbewolking. De temperatuur die komt iets hoger uit. Het wordt zo'n 23, 24 graden. Ja, het is gewoon heerlijk weer. Maar daarna dan wordt het echt heel erg klam voor de woensdag en de donderdag. Waarden van zo'n 24 tot 26 graden zijn mogelijk. Bij niet al te veel wind voelt het toch echt heel erg benauwd aan. Ook een hoge luchtvochtigheid hebben we mee te maken. Woensdag kan verspreid misschien een enkele bui al voorkomen met onweer. Maar de meest zware exemplaren verwacht ik nu donderdag in de loop van de dag. 'S Avonds kan het behoorlijk tekeer gaan en in de nacht naar vrijdag. En vrijdag overdag ook nog een paar buien. En die kunnen lokaal heel veel regen achterlaten. Ik zit zelfs te denken aan wateroverlast.
0: Oh,
2: want zo'n 30 tot 40 millimeter berekenen de meeste modellen. Oh. Dus zet je maar schrap voor die donderdag.
1: Maar je zegt inderdaad lokaal. Het zou dus best kunnen zijn dat hij dan inderdaad Zwifte Band wel aandoet. Maar Dronten bijvoorbeeld niet.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar het kan ook grootschalig zijn. Want we hebben te maken met een laag drukgebied. Dus het zijn dagen om de weerberichten goed in de gaten te houden. En toch wel goed naar die regenraden te kijken.
0: Ja, zeker ook voor watersporters, hè, met onweer.
2: Ja, inderdaad. Want er staat donderdag niet al te veel wind. En als die buien dan komen opzetten, dan heb je dus die enorme zware windvlagen die dan mogelijk zijn. Nou, dan dagen daarna, vrijdag en in het weekend, dan draait de wind naar het zuidwesten. En hebben we te maken met vrij gematigd zomerweer. Temperaturen 20, 21 graden en dan kan een bui voorkomen. Maar de zon schijnt ook wel. Dus deze week eigenlijk van alles wat. En dus ook die totale maansverzuistering. Maar ja, die buien die kunnen roet in het eten gaan gooien.
0: Ja, dat is vrijdag,
2: ja,
0: toch?
2: Vrijdag dat is vrijdagochtend. Dat de maan totaal...
1: Kwart over zes.
2: Dan is het totaal verduisterd. En het begint al in de dag dus naar vrijdag rond een uur of 3:30.
1: Maar dan zie je de maan dus niet, want hij is verduisterd. Maar wat zie je dan nog wel?
2: Als je om 3:30 opstaat, dan zie je dus wel de volle maan.
1: Oké.
2: En die wordt dus langzaam verduisterd. Maar als je om 5:45 opstaat en je gaat naar buiten kijken, ja, dan zie je de maan.
1: Dus
2: een beetje roodachtig.
1: Precies. In vergelijking met de zonsverduistering is het eigenlijk dus leuker om voor de maansverduistering eigenlijk gewoon dat
2: net iets vroeg op te staan. Nou ja, stel dat je om 5:00 opstaat, dan kan je ook wel een deel.
1: Dat doen wij sowieso, dus ik ga het meemaken. Als de bewolking er niet is.
2: Ja, inderdaad.
0: Oké, Diana, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
1: Ja, Almere heeft er een nieuw festival, een niet alledaags festival bij. Bosfestival Almere heet het, waarbij wonderen en fantasie centraal staan. En gisteren was de eerste editie op stadslandgoed De Kempaan.
0: Ja, veel bezoekers hadden zich uitgedost als elfjes, ridders en andere figuren uit de sprookjeswereld. Marco Lipjes is de organisator en hij vertelt over het gratis evenement waar ook veel live muziek werd gespeeld.
3: We zijn een rat, draaiende kabouters. Ze komen uit het sprookjesbos.
4: Cosplay, dus het is fantasy. We hebben heel veel standhouders die hun eigen spullen maken. Met wol, met natuurlijke producten, andere natuurlijke producten, heel veel leuke dingen. 70 kramen. En die mensen, ja, dit zijn al cosplayers. Mensen die zich echt verkleden en in hun rol gaan.
5: Ik ben zelf ook verkleed, maar ik doe niet echt een cosplay zelf. Het is eerder gewoon, ik verkleed me gewoon fantasieachtig. Dus ja, ik vind het gewoon fijn om je te kleden zoals je voelt, I guess. En zo ook een beetje te connecten met mensen.
6: Het past mooi bij de omgeving en bij de Keltische look van ook zulke events zoals dit.
7: En gratis, hè? Daar houden we Nederlanders van. Gratis.
8: Billenblaas doet het natuurlijk ook altijd goed, vooral bij kinderen. Evelien Teunis brengt met haar collega's Bubbly Fairies tot leven.
9: Ja, geweldig. Kijk, als je kijkt naar alle kindergezichtjes, fantastisch.
8: Duizenden bezoekers. Terwijl de gemeente Almere, die dit bosfestival heeft opgezet met Staatsbosbeheer, niet gek veel publiciteit hieraan heeft gegeven.
10: Hoe kreeg jij hiervan te horen?
11: Ja, via Facebook eigenlijk. Ja.
10: Dit gaat echt via app-groepen rond.
11: Ja, precies, omdat je vaker naar dit soort dingen heen gaat. Komt in je algoritme en zo. En dan zie je ook dat anderen er naartoe gaan.
8: Veel steentjes zijn er, met natuurlijk allerlei gadgets die horen bij de wonderlijke fantasiewereld. Verkoopster Manuele Schuil.
12: Ik verkoop edelstenen, maar ook spirituele cadeauartikelen. Ik ben zelf wel altijd een festivalganger geweest om te lopen. En ik dacht, ik ga het gewoon uitproberen. Want ik voel dat ik hier goed tussen pas bij deze mensen die hier komen.
4: Dit is de eerste editie. Dus natuurlijk altijd even kijken van, we zijn gratis evenement. Komen de mensen op af en hoe gaat dat? Nou, vanaf het moment dat we open waren, 1 minuut later stond het al echt vol met mensen. Dus dat is zeker goed. We moeten natuurlijk evalueren of het gebied het aan kan. Want ik denk als we het nog een keer doen, wordt het alleen maar groter. Dat moet hier ook passen. Maar tot nu toe zijn we heel erg enthousiast.
13: Laat het maar lekker uitbreiden. Laat maar nog een keer komen. Zeker.
14: Ja, volgend jaar weer, hoop ik.
1: Ja, dat zal dus blijken na de evaluatie of er dus een vervolg komt op het Bosfestival Almere. Het was een verslag van Rocher Dankerlui.

0: Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan. Bericht uit binnen en buitenland.
1: Bij een botsing tussen een touringcar en een bestelbus vanmorgen op de A28 zijn meerdere mensen gewond geraakt. 8 van hen zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De bus schoot door de middenberm en kwam op de zijkant terecht. De politie doet nu onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
2: De collega's van Forensische Opsporing die zijn hier aanwezig. Het droneteam van de politie om alles in beeld te brengen. Dus wij denken ook wel dat de snelweg nog in ieder geval de hele ochtend of wellicht een groot deel van de dag hier dicht zal zitten. Zodat we ook op een goede manier onderzoek kunnen doen. En hopelijk de toedracht kunnen achterhalen hoe dit ongeluk heeft kunnen ontstaan.
1: Het gaat om een Oostenrijkse touringcar met Duitse scholieren aan boord. En ook de bestuurder van het bestelbusje is gewond geraakt.
0: De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. Nu de rijke babyboom-generatie steeds ouder wordt. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. En dat heeft grote gevolgen voor de woningmarkt, blijkt uit onderzoek van hypotheekadviesketen Van Bruggen. Al dat geld zit vooral in de huizen van 55-plussers, legt deze expert uit.
3: En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van restaanvermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep. En dat is vooral in de groep in de leeftijd 45 tot 65 jaar.
0: Zo, dat zijn even bedragen, zeg.
1: Dat zijn hele bedragen, ja.
0: Ja. Dat was een kort overzicht van wat zaken van buiten deze provincie.
4: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Flevoland met het regionieuws.
0: Een man die verdacht wordt van het stelen van 2400 euro van een oudere dame uit Almere heeft zich dit weekend gemeld bij de politie. Dat deed hij nadat er herkenbare beelden van hem te zien waren bij Omroep Flevoland. Het slachtoffer werd deze zomer gebeld door een nepbankmedewerker. De vrouw werd gevraagd om haar pinpassen in een envelop te stoppen om zogenaamd een frauduleuze overboeking tegen te gaan. De envelop werd opgehaald door een koerier en daarna was er geld van haar rekening verdwenen. De politie moet de verdachte nog verhoren. Uitzendbureau Werkpost en een aantal vastgoedondernemers op Urk hebben de gemeente Urk voor de Raad van State gesleept. Ze willen dat de hoogste bestuursrechter een streep zet door een gemeentelijk huisvestingsplan voor arbeidsmigranten. De gemeente Urk wil grote woonlocaties voor arbeidsmigranten bouwen om zo particuliere huisvesting tegen te gaan. Werkpost is eigenaar van meerdere panden waarin totaal zo'n 150 buitenlandse uitzendkrachten wonen. Het uitzendbureau vreest dat dit straks niet meer kan. En drie mannen zijn aangehouden voor een schietincident aan de Serviëstraat in Almerepoort 2 weken geleden. De verdachten komen uit Ridderkerk, Warnsveld en Amsterdam. Het is nog niet bekend wat hun betrokkenheid is bij de schietpartij. Eerder hield de politie al 2 andere verdachten aan voor het incident. Tot zover het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws op Web&App.
14: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na het zware ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend vroeg was er een aanrijding met een bestelbus. Die chauffeur moest naar het ziekenhuis, net als meerdere Duitse middelbare scholieren die in de touringcar zaten. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto of een elektrische of hybride auto. 5 fans van voetbalclub Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk uit het uitvak met Feyenoord-fans. De Friese fans hebben onder meer brandwonden, gehoorschade en oogletsel.
15: Een heel goedemorgen. Het is vandaag prima zomerweer in Flevoland. Naast bewolking komt de zon met enige regelmaat tevoorschijn. Er kan een enkele bui ontstaan, maar ik denk dat het overwegend droog zal blijven. Vanmiddag ligt de temperatuur om en nabij de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar, dat is ongeveer 22 graden. Daarbij waait een matige oostelijke wind. Vanavond en vannacht helder en droog. De wind blijft lichtjes doorwaaien vanuit het oosten. Daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 13. Morgen droog en veel zon. Later vanuit het zuiden hoge wolkensluiers. Met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag nog hogere temperaturen, tot de zomerse waarde van 26 graden. Wel is de lucht erg vochtig en onstabiel, dus er kunnen ook een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan.
1: Dankjewel, dan is het tijd voor de ANWB verkeersinformatie. Een melding voor de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Wezep. Is de weg dicht, dat komt door een ongeluk. Dat gaat nog de rest van de dag ook duren. Moet ook onderzoek gedaan worden. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Door die afsluiting is er ook een file op de A28 Groningen-Amersfoort. Tussen afrit Nieuwleusen en Knoop de Hattemerbroek ben je 10 minuten langer onderweg. Ook nog 2 vertragingen gemeld op de N50 Emmeloord-Zwolle. Tussen Kampen Noord en Knooppunt Hattemerbroek ben je 5 minuten langer onderweg. En ook de andere kant op, tussen Hattemerbroek en Kampen, is je tijdverlies 10 minuten. Dan nog een aantal flitsers, onder andere op de A27 Hilversum-Almere. Bij Almere hectometerpaal 115,2. En ook de andere kant op bij hectometerpaal 112,4. En nog een flits op de N309 bij Elburg, hectometerpaal 30,1. En de laatste die staat op de N50 bij Ens, bij hectometerpaal 262,2. Zometeen in Flevoland is wakker. Ja, nog 2 maanden en dan is het grote moment voor de Emmeloordse Hans Stoffers. Dan doet hij namelijk mee aan het EK zwemmen voor doven en slechthorenden. Hoe hij zich daarop voorbereidt, hoor je zometeen in Flevoland is wakker.
16: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Girl on Fire van Alicia Keys. Het is 8 minuten over 8:30.
1: Hans Stoffers uit Kruil die is zich druk aan het voorbereiden op het EK zwemmen voor doven en slechthorenden. In zwembad het Bosbad in Emmeloord is hij bijna elke dag aan het trainen.
0: Stoffers komt eind oktober in Duitsland in actie op de 50 meter vlinderslag. Het verslag is van Han Dijkstra.
2: De zwemmer uit Noord-Oostpolder hoort met beide oren ongeveer 20%. Met zijn gehoorapparaten komt hij in het dagelijks leven tot bijna 90% en kan hij zich prima redden. Maar in het zwembad, zonder die apparaten, is dat een heel ander verhaal.
3: Bij normale wedstrijden, ik zwem ook het Nederlands kampioenschap. Alleen dan hoor ik het startsignaal niet. Ik kijk een stukje opzij en ik reageer op mijn buurman naast mij eigenlijk. Dus ik reageer altijd later en vooral op sprintafstanden heb ik daar een nadelig effect van.
2: Maar je zou toch ook bij gewone wedstrijden dan een lamp kunnen gaan gebruiken?
3: Ja, klopt. Alleen dat zijn dure... technologie is vrij duur. Je merkt alleen bij echte Olympische Spelen of het wereldkampioenschap dat daar in de duurdere startblokken een lamp verwerkt zit.
2: Stoffers voelt zich als een vis in het water. Zwemmen geeft hem zelfvertrouwen. En dat is bijzonder, want juist tijdens het zwemmen liep hij vroeger zijn gehoorbeschadiging op.
3: Ja, klopt. Ja. Door babyzwemmen. Dus uiteindelijk babyzwemmen is heel leuk en heel fijn voor baby's. Alleen het is heel belangrijk dat de oren goed droog gemaakt worden. Ik kreeg oorontstekingen. Niet 1, niet 2, niet 40, maar heel veel. En daardoor is mijn gehoor dusdanig achteruit gegaan dat ik nu echt zwaar slechthorend ben. Door de oorontstekingen die ik gekregen heb, in het slakhuis zitten allemaal voelsprietjes en die zijn bij mij afgebroken. Dus de geluidsgolven die worden opgenomen door de voelsprietjes, maar die doen het bij mij niet meer.
2: En geef je mensen dan soms ook advies als je ze ziet en je ziet ze de oren niet te droog maken? Let op.
3: Oh, absoluut. Ja, mijn teamgenootjes die zeg ik altijd, joh, even goed je oren droog maken. Maar ook mensen die naar een festival gaan, doe alsjeblieft oordopjes in. Eenmaal je gehoor kwijt, je krijgt het nooit meer terug. Maar het is wel een belasting mentaal de rest van je leven.
2: Stoffers maakt veel trainingsuren in het water. Maar voor de explosieve kracht die hij nodig heeft, is de zwemmer uit Kruil ook regelmatig in de sportschool te vinden. Alles staat in het teken van één doel, 50 meter vlinderslag op het EK. Stoffels is realistisch. Een medaille zit er volgens hem waarschijnlijk niet in.
3: En dat heeft ermee te maken dat het in Nederland niet een betaalde sport is. Zwemmen met een handicap. Alleen in andere landen is dat wel. Dus de concurrentie is oneerlijk. Ik hoop wel een finale plaats op de 50 vlinder.
2: Sowieso mooi om mee te gaan. Dat is jouw doelstelling. Je bent erbij.
3: Dat is wel de bedoeling, ja. En dan kan ik voor mezelf het boek sluiten. Ik zwem al sinds mijn 12e. Ik ben nu 30. Het kost heel veel tijd. Elke ochtend in het zwembad. Elke avond in de sportschool. Het is soms ook tijd voor andere dingen. En dit EK is echt mijn kers op de taart.
1: Zwemmer Hans Stoffers was dat uit Kruil. In oktober staat hij aan de start van het Europese kampioenschap voor doven en slechthorenden. Dit is Janice Spyro met Great Expectation.

0: Prince, Let's Spend the Night Together. Het is 9:12. Wat zaken gisteravond op radio en tv.
1: In Zomergasten was internationaal onderhandelaar en oud-politicus Sigrid Kaag. Naast fractievoorzitter van D66 was ze onder meer ook ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties. Janine Abbring vroeg haar of ze ooit secretaris-generaal had willen worden. Dat is de hoogste functie binnen de Verenigde Naties.
0: Oh, dan moet ik natuurlijk wel het goede.
2: Het is nog sterker. Ik ben ervoor benaderd. Dan is het de kwestie of je eigen land een inschatting maakt. Ze waren destijds bezig met de campagne voor de VN-veiligheidsraad. Of het allemaal tegelijk kan. Nou, in mijn ervaring, Nederland is niet altijd het beste land om campagne te voeren. Dus het kon niet veel erbij hebben. Dus het is gewoon op zijn beloop gelaten. Ik heb daar nooit om getreurd, want ik leef niet voor functies.
1: Op 1 januari dan treedt de nieuwe secretaris-generaal aan. Alhoewel er in eerste instantie niet naar Europa gekeken zal worden voor een opvolger, ja, sluit Kaag niks uit.
2: Als het op mijn pad ligt, dan steek ik mijn vinger op. En als je kijkt naar het nu, kan het heel goed zijn dat er op andere momenten inderdaad de rondes vast komen te liggen. Nou, dan kijkt men ook weer breder in de wereld. Het zijn altijd kansen en het is ook een beetje toeval.
1: Eigenlijk is het gewoon, het kan vriezen of het kan dooien.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Nou ja, we gaan het zien. In Dijkstra en Evenbeleid ter plekke vertelde stuurvrouw en stadsgids Jenny van As wat de havencultuur van Rotterdam zo uniek maakt. Tijdens haar rondleidingen doet ze dat ook op een bijzondere manier.
3: Mijn naam is Jenny, ik ben hier matroos. Ik heb zo auge etwas in Rotterdam. Dat mag je over Rotterdeutsch. Mensen me niet verstehen, namen ze allemaal Rotterdams gelernt. Ja, kregen ze vrij daarbij.
0: Rotterdam. De Rotterdamse haven is net een dorp volgens Van As. Iedereen kent elkaar. Nou, ze heeft eigenlijk niet één favoriete plek.
4: Als ik hier nu zit, hier bij Portlandis, en kijk zo, weet je, over de Maasvlakte, de zee, dan denk ik, dit is mijn favoriete plek.
1: Echt waar, ja.
4: Maar als ik op het SS Rotterdam sta, dan zeg ik dan weer, dit is mijn favoriete plek.
0: Nou, favoriete woorden heeft ze dan weer wel.
4: De echte Rotterdamse haventaal, ik denk dat dat toch blijft, de Gers. Oh ja, joh, de reuzel loopt uit mijn reet als het heel erg heet is.
1: Oh ja, joh.
0: Ja, toch niet dan.
1: Niet dan, ja toch.
0: Dat was hem hoor, gisteravond op radio en televisie.
1: Nou, en dat was hem ook voor Flevoland is wakker voor vandaag.
0: Ja, zeker. Morgenochtend zijn we er weer, hè?
1: Morgenochtend zijn we er weer. Dan is het niet zo warm dat de roos... Dat was nou dat
0: de roos uit je reet groeien?
1: Ja, zoiets, ja.
0: Zij heeft geen idee. Nou ja, ik zou haar graag een keer ontmoeten. Ik ga graag een keer met haar mee.
1: Ik wil eigenlijk ook wel daar naartoe. Ik denk dat je dan op een hele leuke manier de Rotterdamse haven leert kennen.
0: Dat denk ik ook, met Rotterdeutsch.
1: En dan nog even een balletje bij de ballentent.
0: Ook nog, ja. Gaan we doen. Dat voor zover. En jij gaat zo meteen door met Flevoland Muziekland.
1: Ja, zeker. Ja, dus als je nog een leuk verzoekje hebt, je kunt hem altijd doorsturen. 0320 28 50 50.
0: Ja, misschien wel eentje van Litouwers dan.
1: Dat is wel een goeie eigenlijk.
0: Dacht
1: nou,
0: ik.
1: Litouwers, kom maar door.
0: Let's go.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik wil zeggen het hoofd, maar het was mijn arm.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik kijk een stukje opzij en ik reageer op mijn buurman naast mij eigenlijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Als je het vochtig weglegt, ja, dan kan je het eigenlijk wel vergeten bij sommige rassen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een man die verdacht wordt van het stelen van €2400 van een oudere dame uit Almere heeft zich dit weekend gemeld bij de politie. En uitzendbureau Werkpost en een aantal vastgoedondernemers op Urk hebben de gemeente Urk voor de Raad van State gesleept. Inzet is de huisvesting van arbeidsmigranten.
9: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
11: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
10: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboomgeneratie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting €300 miljard aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheekexpert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
12: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, €300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
10: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
1: Dan moeten we natuurlijk nog het verkeersinformatie doen, dus dat gaan we nu nog eventjes doen. Huppakee, zo. Ja, want er is namelijk best wel wat file. Dat komt natuurlijk vooral door die A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Weesp. Daar is de weg afgesloten. Dat komt door een ongeluk. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan. En die afsluiting duurt nog tot na de avondspits. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En er staat dan daardoor ook nog een file op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoop het Hattemerbroek. Doe je er 5 minuten lang over. Flitsers die zijn ook nog gezien. Onder andere op de A27. Hilversum Almere bij Almere. Hectometerpaal 115,2. Ook nog op de A6. Lelystad-Muidenberg bij Lelystad. Hectometerpaal 62,0. Op de N309 bij Elburg is dat. Hectometerpaal 30,1. En de laatste flitser die vinden we op de N50 bij Ens. Bij hectometerpaal 262,6. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. De komende twee uur de lekkerste muziek bij Flevoland Muziekland. En je hoorde het net al in het nieuws over de Rotterdamse haven. Dat je daar met een stadsgids eigenlijk van alles kan ontdekken. Dus toen dachten wij, Jolien en ik dachten, kunnen we niet gewoon een leuk Rotterdams plaatje van bijvoorbeeld Litouwers of zo draaien? Of weet jij misschien een andere artiest die leuk is, die ook uit Rotterdam komt? Laat het weten, dat kan via een appje 0320 28 50 50.
13: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
14: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
20: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
23: Goedemorgen.

De Sister Sisters. Ja, ze hebben niet zo zin om te dansen. En daar zongen ze ook over. I Don't Feel Like Dancing. En daarvoor hoorde je ABC met When Smokey Sings. Je luistert naar Flevoland Muziekland. Mijn naam is Roy Blokzijl. En de komende twee uur dus de lekkerste muziek. Het eerste uurtje mag ik voor jou verzorgen. Daarna komt Arnoud Pakket gezellig hier aanschuiven. Ja, ik vroeg jou net een plaatje die wat te maken heeft met Rotterdam. Omdat we dat natuurlijk ook in de uitzending hadden bij Flevoland is Wakker. Over dat het, ja, de haven van Rotterdam is echt zo'n mooie plek. Het lijkt natuurlijk allemaal met het industrie en zo allemaal vreselijk. Maar er zitten hartstikke mooie plekjes tussen. Dus ik dacht gelijk aan iets van Lee Towers. Maar je kunt ook andere dingen bedenken. Bijvoorbeeld Nico de Haan die dacht, ja, Nicolien die dacht, ja, weet je, waarom doen we niet gewoon Gerard Cox met Toch hou ik van je Rotterdam? Vind ik een hele leuke. Maar toen kreeg ik ook nog een andere van Ina. En die zei, ja, waarom doe je niet gewoon Run to Me van Lee Towers en Anita Meijer? Dat is dat duet wat ze deden in de jaren 80 volgens mij. En dat werd best wel een grote hit. Is toen tijdens een groot gala in Ahoy Rotterdam deze dat duet. En dat is later op single gezet. En dat heeft best nog wel, ja, de hitlijsten bestormd. En het is volgens mij een cover van de gelijknamige klassieker van de Bee Gees. Dus ik dacht, ja, weet je, als we dan toch dat voorzetje doen naar Lee Towers, dan moeten we ook gewoon die Lee Towers doen. En als we hem dan ook doen, dan doen we hem ook goed. Dan doen we hem in de live versie samen dus met Anita Meijer. Om toch een beetje terug te denken aan dat mooie Rotterdam. Dit is Run to Me van Lee Towers en Anita Meijer.

Ja, ik denk als je deze nooit hebt gehoord, ja, dan heb je onder een steen gelegen, denk ik. Nog wel zomerhit van dit jaar, kan ik wel zeggen. Justin de Wild met Cheerio. En ik vraag me eigenlijk af, wanneer komt Justin nou weer met een opvolger? Want ja, vanaf nu is natuurlijk de weg alleen maar omhoog. Tenminste, dat wil je als artiest. Dus ik ben heel benieuwd wanneer er een nieuwe knaller komt van Justin de Wild. Nou, ik hou je op de hoogte. Je kunt er mee doen met Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. Nou, jou dan de vraag, wat is dat dan precies? Nou, de foto's kun je bekijken op verschillende manieren. Waaronder op onze televisie. Daar staat hij nu op ons kanaal. Daar kun je nu naartoe schakelen. Dan zie je de foto's. Je kunt op onze Facebookpagina de foto's zien. Of op onze website omroepflevoland.nl/kiek. En dan zie je dus twee foto's van het Integraal Kindcentrum Voorhof in Lelystad. Ja, het nieuwe schooljaar begon voor hun met de opening van hun nieuwe gebouw. En als ik je dan meeneem naar deze foto, dan zie je een mooie bovenaanzicht van de begane grond. En dus ook die eerste verdieping die je dus kan zien. En ik vind het eigenlijk best wel een mooie balustrade. Het is van hout gemaakt. Ziet er heel erg... naturel uit, heel erg een beetje botanisch. Maar je mist nog een paar planten, moet ik zeggen. En wat zie je verder nog meer? Ja, je ziet natuurlijk heel veel leerlingen op deze school. Twee blauwe tafels. Ik zie volgens mij ook in de verte, is dat nou een wasmachine of zo? Waarschijnlijk een speelwasmachine, hè? Dus een speelgoed. Wat zie ik verder nog meer? Ik zie nog wat kasten aan de linkerkant. Ja. Veel details, maar waar zit het hem in? Zie jij wat er is veranderd of weggepikt? Dat mag je laten weten. Dat kan tot 11 uur op twee verschillende manieren. Je kan bellen 0320 28 50 50. Of wat je ook kan doen is, je kan naar onze website omroepflevoland.nl/kiek. Daar kan je tot 11 uur ook je antwoord doorsturen. En als je dan na 11:30 gebeld wordt in Herberg Flevoland, ja, dan kun je hartstikke leuke prijzen winnen. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. Dit is Randy Crawford met de Crusaders en Street Life.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Bij een kebabzaak in Almere Poort is gisteravond even na 6 uur brand uitgebroken. Brandweer kon het vuur in de winkel al snel blussen. En voor zover bekend vielen er geen gewonden. Het is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan. Een man die verdacht wordt van het stelen van 2400 euro... van een oudere dame uit Almere heeft zich dit weekend gemeld bij de politie. Dat deed hij nadat er herkenbare beelden van hem te zien waren bij Omroep Flevoland. Het slachtoffer werd deze zomer gebeld door een nepbankmedewerker. De vrouw werd gevraagd om haar pinpassen in een envelop te stoppen om zogenaamd een frauduleuze overboeking tegen te gaan. De envelop werd opgehaald door een koerier en daarna was er geld van haar rekening. De politie moet de verdachte nog verhoren. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De A28 tussen het Harde en Wezen blijft nog een groot deel van de dag dicht vanwege een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus. Daarbij zijn 8 gewonden gevallen, onder wie de bestuurder van de bestelbus. In de touringcar zaten meer dan 50 Duitse middelbare scholieren. Tweedehands auto's zijn populair. Vorig jaar kregen ruim 1,7 miljoen auto's een nieuwe eigenaar. De meeste waren tweedehands. Ondanks de hoge benzineprijzen waren 8 op de 10 tweedehands auto's benzine. En er is een nieuwe behandeling voor patiënten met endeldarmkanker. Tot nu toe werd die endeldarm vaak weggehaald, wat zorgde voor allerlei complicaties. Uit onderzoek blijkt nu dat dat niet meer hoeft, want met een combinatie van bestraling en chemotherapie blijken veel patiënten ook te genezen.
9: Een heel goedemorgen. Het is vandaag prima zomerweer in Flevoland. Naast bewolking komt de zon met enige regelmaat tevoorschijn. Er kan een enkele bui ontstaan, maar ik denk dat het overwegend droog zal blijven. Vanmiddag ligt de temperatuur om en nabij de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Dat is ongeveer 22 graden. Daarbij waait een matige oostelijke wind. Vanavond en vannacht helder en droog. De wind blijft lichtjes doorwaaien vanuit het oosten. Daardoor koelt het niet verder af dan een graad of 13. Morgen droog en veel zon. Later vanuit het zuiden hoge wolkensluiers. Met een middagtemperatuur van 23 graden is het warmer dan vandaag. Woensdag en donderdag nog hogere temperaturen, tot de zomerse waarde van 26 graden. Wel is de lucht erg vochtig en onstabiel, dus er kunnen ook een paar stevige regen- en onweersbuien ontstaan.
7: Dankjewel Diana, dan gaan we naar de ANWB. Verkeersinformatie, nog steeds die melding op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Wezep is de weg dicht. Dat komt door een ongeluk. Er wordt nu onderzoek gedaan door de politie. Dat gaat nog de hele dag waarschijnlijk duren. Tot na de avondspits blijft die weg waarschijnlijk dicht, zei Rijkswaterstaat. Dus dan moet je omrijden en dat kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En dan zijn er ook nog een aantal flitsers gemeld. Onder andere op de A27 Hilversum-Almere bij hectometerpaal 115,2. En ook de andere kant op, maar dan bij hectometerpaal 112,3 word je gecontroleerd op je snelheid. Ook nog een flitser op de N309 bij Elburg bij hectometerpaal 30,1. Zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. In Flevoland Muziekland gaan we zo meteen terug in de tijd. Niet heel ver terug in de tijd. We gaan 6 jaar terug naar 24 augustus 2020.
10: Goedemorgen. Flevoland
7: Muziekland. Maar dat doen we naar Bryan Adams. And Everything I Do It For You.

0: Je zou het niet zeggen, maar dit nummer heeft dus nooit de nummer 1 positie gehaald in de Nederlandse top 40. Ja, en dat zegt dus eigenlijk ook alweer genoeg. Dus je hoeft niet per se een nummer 1 hit te hebben om gewoon een hele goede hit te scoren. Toto deed het met Stop Loving You. En daarvoor hoorde je Bryan Adams met Everything I Do It For You. Over die top 40 gesproken.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Ja, we gaan een tijdje terug in de tijd. Klein tijdje. We gaan terug naar 24 augustus 2020. Om een beetje een beeld te schetsen. Dat was de coronatijd. Dus dat was hartstikke gezellig. Wil ik dus niet zo noemen natuurlijk. Dat was een vervelende periode. Maar er kwam heel veel muziek uit. Die periode, 6 jaar terug. Als ik eventjes bovenaan kijk, bijvoorbeeld, zagen we Rolf Sanchez staan. Harry Styles met Watermelon Sugar. Ken je vast ook nog wel. Kan je ook vast nog wel meezingen. Snelle staat ook in de lijst met zijn plaat Kleur. Dat zien we verder nog. De Jonas Brothers en Karol G met X. Davina Michelle met My Own World. En helemaal onderaan vinden wij bijvoorbeeld het nummer van Kygo en One Republic met Lose Somebody. En The Weeknd, die staat ook 2 keer in de lijst. Met zijn plaat In Your Eyes en met zijn andere plaat Save Your Tears. Maar welke ik ook in de lijst vond, is Ava Max met Salt. En dat nummer, ja, ik zat net eventjes te kijken welke ik zou kunnen draaien. En toen dacht ik, ja, deze, die moet het gewoon worden. En het grappige bij dit nummer is, dit nummer was al een hele lange tijd geleden uitgelekt. In 2018 al. Toen stond het al ergens op SoundCloud. Dat is zo'n streamingdienst die je dus vanuit internet kan luisteren. Dus dat was een uitlek, maar hij was verder nog nooit verschenen. Dus het was eigenlijk gewoon niet de bedoeling dat dat natuurlijk uit ging lekken. Toen pas eind december, in december 2019, dus eind 2019... toen kwam het dus uit als single. En ja, maar goed ook, want het is een mooie hit geworden in de Nederlandse top 40. Ik heb het over Ava Max en Salt.
1: Flevoland Muziekland, terug naar...
0: 24 augustus 2020.

De nieuwe hit van Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En daarvoor hoorde je dus een plaat uit de lijst van 24 augustus 2020. Eva Max met Salt. Zometeen heb ik nog de nieuwe polderplaat van deze week voor je. Dat is deze week Deon met Jij. Een echt lekker zomerse plaat. Die past wel bij de temperaturen van deze week, kan ik wel stellen. Maar eerst nog Jackie Wilson met Your Love Keeps Me Lifting Higher and... Your love.

voorplaat van deze week. Jij van Deon. En Deon is hier ook komende vrijdag in Gastvrij Flevoland. Dus dat wordt hartstikke gezellig in Herberg Flevoland. Wat over een uurtje begint. Maar eerst nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Plekket. Na All City en die prachtige, ja, ik krijg daar geen genoeg van, Fireflies.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik wil zeggen het hoofd, maar het was mijn arm.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ik kijk een stukje opzij en ik reageer op mijn buurman naast mij eigenlijk.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Als je het vochtig weglegt, ja, dan kan je het eigenlijk wel vergeten bij sommige rassen.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
7: Wil jij iets betekenen voor een ander en ontdekken wat bij jou past? Vrijwilligerswerk is er in alle vormen. Met mensen, dieren, buiten of juist iets creatiefs. Of je nu veel tijd hebt of af en toe een uurtje. Jouw inzet maakt echt verschil. Kom in actie en ga naar vrijwilligerslelystad.nl. Ontmoet nieuwe mensen en beleef plezier.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Bij een kebabzaak in Almerepoort is gisteravond even na 6 uur brand uitgebroken. En een man die verdacht wordt van het stelen van €2400 van een oudere dame uit Almere heeft zich dit weekend gemeld bij de politie. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
9: Dit is Flevoland op 89.8 FM.
10: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dan de verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat nog steeds de A28 vanaf Amersfoort richting Zwolle dicht zit. Als gevolg van dat grote ongeluk met die touringcar. Het blijkt dat misschien wel tot vanavond de A28 Amersfoort-Zwolle nog dicht zal zitten daar. Je wordt geadviseerd om te rijden via de A1 en de A50. Dan de N306 Harderwijk-Kampen. Voor het grote attractiepark daar 4 minuten. En ook de N306 Harderwijk-Kampen tussen de N302 en de afrit Biddinghuizen. Daar 5 minuten vertraging. Ja, al dat spul van Lowlands moet er natuurlijk ook weer vanaf, hè? Dan Flitsmeister, de A27. Almere-Hilversum, vaste plek is dat, bij 112,3. En ook de andere kant op bij 115,2. En ze zouden ook staan te controleren in Elburg op dit moment. En 309 bij hectometerpaaltje 30,1. Heb je ze ergens anders gezien? Geef hem eventjes door via de app van Flitsmeister. Dankjewel, Roy, voor een uurtje Flevoland Muziekland. Lekkere muziek heeft u weer gedraaid. Wij gaan er zo meteen gewoon eventjes mee verder met Corrie Konings. Die zegt dat er iets in de lucht hangt.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
13: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
17: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl.

0: ticketje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4,650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Urk FM.

0: FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: nieuws op Urk FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Lekkere muziek op Urk FM.

0: Je luistert naar Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints & Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints & Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: met een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: ticketje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag doodgevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken, vanavond helder en droog en vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man is auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
1: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal. Urk.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
2: Dit is gewoon oldschool politiek en dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
1: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk.

0: Nieuws op Urk FM.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
1: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
0: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
1: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
0: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een pijninstallatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen tevreden houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.
1: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.